0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

Kleine, dat staat in een Uber. Ben in moesje met Thomas G. Müller. Ik ben topspits als Gert Müller. Want ik score al bitches sinds puber. Bijna op top, maar die hoe ver? Moet ik nog strijden met G? Jij hebt geen cijfers gezien. Hij heeft me leidend gezien. Ze

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app.
3: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: que
1: y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
2: Tuned in.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Wake up, get up, get up.
1: Yeah.
2: It's a new day with the Morning Marathon. You're up with Galaxy Radio.
3: Hij is ook een goede storyteller gewoon.
4: Precies.
3: Ja, hij vertelt verhalen, ik zie gewoon een film gewoon wanneer hij rapt is.
5: Maar je ziet ook aan zijn lichaam staan, hij meent het.
3: Ja. Je wordt echt zijn lijf ingetrokken.
5: Ja, hij komt ook niet alleen met glorie, dat wou ik ook best. Ook niet alleen glorieus.
6: Jordi 9 jaar, op zijn BMX en daar gaat hij weer.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zaadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:05 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. De ASN Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstag. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
2: Cause I said so.
8: This is Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio.

Iedereen heeft liefde nodig. I need your love, hoorde je bij Galaxy Radio. En normaal ben ik niet zo van de mantra's of van de uitspraken. Maar deze hoorde ik laatst en ik vond het toch wel een mooie om jou mee te geven. Misschien maakt het je dag beter, misschien ook niet. Namelijk, wanneer je iemand leert kennen, bedenk dan als allereerste, hoe kan ik jou gelukkig maken? En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar als je iemand leert kennen, bedenk je dan meteen, hoe kan ik het voor jou beter maken? En daardoor word je, zeggen ze, een beter mens en wordt het voor jezelf ook beter. Goed, tot zover de mantra's. Zometeen gaan we in de throwbacks. Nelly gaan we zometeen draaien naar deze The Way You Move, Outcast.

Don't break a heart of all the outcasts bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we naar een track toe die in ieder geval de sound daarvan gaat dus weer viral. En deze artiest heeft al meerdere keren een soort social media viral gehad met dansjes. Met een track die je vaak hoort. Maar deze hoor je dus ook overal. Hoor je dus straks wie dat is? Eerst nog in de throwbacks Just a Dream, Nelly.

0: Farside, daarvoor je Just a Dream, Nelly. Een track die je eigenlijk niet verwacht van Nelly. Een track die uitkwam in 2010. En ja, hij maakte eigenlijk hele andere muziek in die tijd. Hij maakte nummers als Grills, Ride With Me. En Grills is een nummer over diamanten op je tanden, een beetje uitsloven. En toen kwam ineens deze, een soort liefdesballet die geschreven was in de studio. Tijdens een schrijfsessie voor zijn album. En ze bedachten, we willen graag een nummer maken over het verliezen van een geliefde. En dan wakker worden en eigenlijk alles maar een droom bleek. En het nummer werd geschreven. Er gingen toen geruchten rond dat het misschien voor Ashanti was. Een track was, die geschreven was, dachten ze, voor haar. Omdat hij met haar een knipperlige relatie had. Maar het bleek gewoon een algemene liefdesballet te zijn. En die ballet werd zomaar eens ook een hit in die tijd. Dus hij stond op een gegeven moment derde in de Billboard Hot 100. En nu dus ook in de Galaxy Playlist. In die throwbacks dus. Zometeen gaan we een track draaien die voor jou is bedoeld. Een track die jij wil horen. En je mag hem doorsturen naar de Galaxy Hotline. Ja, 2010. Een hele andere tijd waarin je nog gewoon een videoclip schoot. Dan populair werd en dan had je een hit. Tegenwoordig moet je eerst een viral te pakken krijgen. Een track online op social media die veel wordt gebruikt voor een dansje of voor een filmpje. Zoals deze dus. Shebang ga je horen. Drake.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on a beat, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
3: It's the king.
4: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
5: This is your Miami.
6: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
1: We're Galaxy Radio.
7: You need to play this at high value all through the city.
8: Wherever you go.
9: Hey, yo. Everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: I'm here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
13: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
1: This is Galaxy Music.
13: Shebang.
1: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
8: Playing the biggest bangers, 24-7.
13: Manish on a beat, Shebang.

Steady Mobbin. En een track die dus viral gaat nu op social media. Shabang. Drake hoorde je. Over viral gesproken. Heb jij een track waarvan je denkt, die moet viral gaan? Of heb je misschien een track waarvan je denkt, die wil ik gewoon graag horen op mijn werkdag? Stuur hem door.

Soms slaap je een nacht zo slecht dat je gewoon afvraagt, ben ik wel wakker? Ben ik wel echt? Are you even real? Hoorde je dus Teddy Swimsy bij Galaxy Radio. Dat moet je herkennen, toch? Ik heb het heel vaak slecht geslapen. En denk je, nou, wie ben ik in godsnaam vandaag? Toch moet ik zeggen, vannacht heb ik heerlijk geslapen. Ik hoop jij ook. Zo niet, zou ik hem vanavond gewoon lekker pakken. En lekker uitrusten in je weekend. Nog geen weekend, bijna dan, maar we bouwen hem die kant op. Zometeen jouw favoriete working track.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Je mag dus vandaag meestemmen over jouw favoriete track. Je mag zometeen doorsturen wat jij graag wilt horen. Althans, je mag het nu al doorsturen. 085-029-4x2. En misschien draaien we zometeen jouw favoriete track hier bij Galaxy Radio. Eerst nog, With You, de video.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En ik heb zometeen nog Boko Sam voor je klaarstaan.

0: With You hoorde je zometeen dus Bokusam. Niet hemzelf live, maar gewoon een track. Baby Mama dus bij Galaxy Radio. Ga ik zometeen voor je draaien. En ik heb straks dus jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Stuur hem door en misschien draaien we hem zometeen voor je.
1: We are your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

Ik zei het eerder al, soms slaap je heel slecht en dan weet je gewoon niet meer wie je bent of wat je bent of waar je bent. En daar heb ik misschien wel een track voor gevonden die daar goed bij past. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Geen idee hoe jouw nacht was. Ik hoop een beetje goed. Zo niet zou ik zeggen, pak hem dan lekker vanavond. Het is bijna weekend en dan mag je dus lekker morgen lekker uitslapen. Hoop ik voor je in ieder geval. Ik wel, ik slaap morgen lekker uit. Geen wekker voor mij. Wat ik normaal wel doe als ik een wekker zet, dan zet ik er 10. 10 wekkers achter elkaar. En één van die 10, daar word ik wakker van en daarvoor ga ik uit bed. En meestal blijf ik er eventjes liggen en blijf ik nog even op de snooze button drukken. En daar past deze goed bij. Snooze ga je horen bij Galaxy Radio. Aangevraagd hier voor de Galaxy Hotline, de working track dus. Hey.

0: Laat me zien, hoorde je daarvoor je Get Your Freak On, een track uit de Throwbacks. En daarvoor jouw favoriete working track, Snooze. Speciaal voor de mensen die lekker blijven liggen in de ochtend en af en toe wat snoezen. Ik ben er daar wel één van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar ben ik gewoon één van, eerlijk. Ja, ik slaap gewoon af en toe lekker uit en dat vind ik heerlijk. Alleen ja, als de plicht roept, zoals vandaag lekker radio maken, ja, dan moet je vroeg uit bed en dan moet je ook even een stukje rijden. Maar goed, dan heb je ook wat, hè. Ik ga vandaag jouw werkdag beter maken. Zometeen Rihanna, Umbrella, na deze Distinct.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on Galaxy.

0: De vrouw die ineens populair werd, ze was op haar 15e ontdekt en werd binnen een aantal jaren gewoon ineens naar Amerika gevlogen. En daar werd ze dus populairder en populairder. Rihanna die is hoort met Umbrella hier bij Galaxy Radio. Daarover gesproken, zometeen nog veel meer hits voor je. En ik heb straks nog de lunchbreak mix voor jou, waar we de lunchpauze leuker gaan maken. Althans, ik hoop het voor je. In ieder geval iets meer energie geven. Dus die boterham mogen nog even in je tas blijven. Maar zometeen gaan we lekker dansen.
1: Hey! Oh. I hope you know my song.
2: Hello.
3: We are Galaxy.

0: No Games hoorde je met de sample van No Games. Serrani ken je misschien nog wel uit 2008. Ik schrok daarvan. Ik dacht dat het nummer veel langer geleden was. Maar ja, een Zero's track die dus weer wordt gesampled. En dat hoor je dus steeds vaker. Hè? Nummers uit de Zero's komen weer helemaal terug. En worden in een nieuw jasje gestoken. En zo heb je dus weer een nieuw nummer. Over nieuwe nummers gesproken. Zometeen gaat Sydney Wekker voor jou draaien. Jouw lunchbreak mix. En ik ben er morgen gewoon weer. Tot morgen.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes. Galaxy Radio. Your soundtrack of summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Koks en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Right.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: Het is gewoon alweer vrijdag, man. Damn, wat gaat het snel. Heb jij plannen? Heb jij suggesties? Laat me gewoon even weten via mijn Instagram, lucindasdoc. Lijkt me gezellig. En over gezelligheid gesproken, hey, you know I got some tracks, right? Mustard Parking Lot, nou, die kan je zo meteen verwachten. En A Tribe Called Quest uit 1999. Hey, is een tijdje terug, maar die pokkels blijven nice. Maar we beginnen met Kendrick Lamar.
1: God knows. I am.
2: Reincarnated, I was stargazing. Life goes on.

drop. Ik moet ook opbiechten. Ik ben gewoon voor de tweede keer naar de film Odyssey geweest. Kan je je voorstellen? Dan zegt het genoeg. Ik weet niet of je je nog kan heugen dat ik al verteld heb. Odyssey, super tof met Matt Damon. Beetje gladiator vibe. Paard van Troje. Die film duurt bijna.

0: gehad. Maar ik vond het gewoon super nice. Ik vond hem echt nice. Stel dat je een beetje van Matt Damon houdt, maar ook een beetje, ja, een beetje fantasy. Want er komt natuurlijk ook een beetje fantasie in voor. Go check it out, man. Go check it out. Zeker een aanrader. En wat ik je ook aanrader zijn de volgende tracks. Sluwe Ollie, Kanye West met Gold Digger. Altijd een goede aanrader. We beginnen met Drake, Tootsie Slide. Oef.
1: Pulling up with my friends. We are Galaxy.
2: Galaxy.
1: Come on.
3: Hey, what's up? This is SZA.
4: It's your boy Lil Durk.
5: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.
6: Leather, blood, no seat.

0: Mocht je nog steeds een suggestie hebben voor het weekend, stuur me gewoon een berichtje via mijn Instagram. En wellicht kan ik het delen met de luisteraars. Hé, hey, en niks doen is ook leuk, hè? Dus stel dat je zegt, nou, Luus, ik blijf gewoon thuis en ik ga Netflix kijken en ik heb wel een suggestie voor een leuke film of een serie. Mag dat ook. Het kan allemaal hier bij Galaxy Radio. Ik vind het super tof dat je luistert. Mijn naam is Lucinda Sedok. En ja, elke dag van 1 tot 2. En jij bent er ook. So thank you for that. Wiz de MC staat voor je klaar. Frenna komt ook langs. En Kalani, voor dit, mocht je het nog niet begrepen of gehoord hebben. Kalani komt in november naar Amsterdam. Dus stel dat je haar nog live wil zien, go check it out. Ik denk wel dat ik aanwezig ben, want dit is een van mijn favoriete nummers van haar. En het lijkt me ontzettend tof om dit live te horen. Kalani, voor dit.
1: We are. This right here is your station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: time flies when you're having fun, man. Mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Eigenlijk voor deze week. Maar niet getreurd, ik ben er gewoon maandag weer. Hey toch, zelfde tijd, zelfde spot. Dus dat wil zeggen van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Ik ga je een fijn weekend wensen. Wat je ook gaat doen, be careful. And of course, have some fun. Ik spreek je maandag. Doei doei.
1: Yeah. We sending this one out to all the ladies all over the world. All the ladies all over the world.

Shaq, the one and only, man's not hot, never hot.

0: Check out the
1: music next.
2: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: pasfoto is. Ik zei dat, ja, daar word je mooi van. Period.
1: This is Galaxy. It's 4 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: Pop Smoke. Hier op Galaxy Radio met Dior. En it's Friday. It sure is.
1: We zijn er weer.
0: En met we bedoel ik natuurlijk Ange. En ik wil zeggen my girl. Jij bent mijn girl natuurlijk, Ange. En Samora, it's me, your girl. Hier Galaxy Radio tijdens deze Friday show. Op 7 augustus om precies te zijn. We leven op 8 over 4 en we gaan jou weer heerlijk je weekend in meenemen. Van 4 tot 7 met allereerst zometeen de throwback song of the day. Waarvan ik nu alvast een tipje van de sluier kan geven. En dat is It's Nasty.
1: Oh, daar houden we wel soms eventjes van, toch?
0: Ja, toch? Gewoon een beetje nasty. Want het weer vandaag is ietsjes minder, toch?
1: Ja, maar is er wel een klein zonnetje, hoor.
0: Ja, het is een klein zonnetje.
1: Ja, toch?
0: Het is niet per se super warm, maar dat is ook wel even lekker, toch?
1: Mijn huis is weer lekker afgekoeld, dus we kunnen er weer tegenaan.
0: Girl, echt. Dat. Vooral dat. Maar goed, how are you doing today?
1: Ja, wel goed.
0: Ja?
1: We zijn er weer en ik heb weer leuke nummers voor de New Music Friday voor jou klaargezet.
0: Ik ben zo benieuwd.
1: Ook hebben we allemaal feestjes, festivals. We hebben weer gossip en natuurlijk weer een bizar nieuwtje.
0: Zeker een bizar nieuwtje. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Dus daar gaan we natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Je kan alvast, zoals vroeger gezegd zou worden, de lijnen zijn open. 085 029 4x2. We zijn altijd heel erg benieuwd hoe het met jou gaat. Hoe je je weekend in wil gaan. Heb je een leuk nummer wat we voor je kunnen draaien zometeen. We hebben al een aanvraag binnengekregen. Dus die gaan we zometeen ook nog eventjes draaien. Dat is een hip-hop nummer. En qua muziek heb ik van alles voor je klaarstaan in dit uur. Bruno Mars, LL Cool J, maar ook Wizkid. Eerst denk ik, misschien een beetje Jonna. Beetje Jonna Fraser.
1: Ja,
0: met Frenna, I Need Your Love. Die komt er zometeen voor je aan. En de throwback. Ik ben zo benieuwd wat je van de throwback vindt. Hou hem hier.
2: Galaxy. Summer feels different here.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Carjay en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9. De Carjay en DNA Show op Galaxy Radio.
3: The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it up. Set it off. We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night. Every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey, yo. Yo, everybody.
13: Come on. Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
14: Turn me up.
15: Yes, sir.
13: This is Galaxy Radio.
16: It's Friday Day. Hier zijn Samora en Ensch.
17: Samora en Ensch.

0: Don't Kill the Party. Ty Dolla $ign en Juicy J hier op Galaxy Radio on this beautiful, beautiful Friday. En ik zeg beautiful, want we zijn in de studio en daar is het altijd zonnig.
1: Sowieso.
0: Altijd, toch? Het is alweer tijd voor je throwback song of the day.
1: En zoals heb je klaarstaan?
0: Ja, zoals ik al zei, heb ik... Nou, mocht je net intunen, weet je dat natuurlijk niet. Maar ik zei, als tipje van de sluier, het is nasty. It's a nasty song. Hmm. En dan heb ik het over... Weet je, ik ga nog niet beginnen met de titel. We gaan terug aan 2001, oké?
1: Okay? Oh,
0: Dat is zo'n 25 jaar geleden alweer.
1: Gaat 25 snel,
0: 20 jaar geleden, wow. Mijn god. Ja. En ik vind het ook wel een hip-hop classic. Het wordt wel regelmatig gedraaid. Maar wij hebben hem nog nooit gedraaid hier in de Friday Day Show.
1: Nee.
0: Als zijnde throwback.
1: Okay.
0: Het is Nas met Braveheart's Uchiwali.
1: Oh, dit is leuk.
0: Dit is leuk. Ja,
1: ja, dit is leuk. Leuk. Even, ook even een soort van dansen en zo. Toch?
0: Ja, gewoon even lekker erin.
1: Mm-hmm.
0: Precies. En dat is ook precies wat er wordt gezegd in dat nummer vaak. Weet je, gewoon lekker erin. Nas, die kennen we als zijnde artiestennaam Nas. Maar hij is geboren als Nasir bin Oludara Jones. En samen met Braveheart, en dat is de groep waar zijn broer ook in zit.
1: Uh-huh.
0: Of zat, moet ik zeggen. Opgericht in 1998. Zijn broer die heet Jabari Fred. Maar hij wordt ook Jabari Jones genoemd. Ik ben er nog niet helemaal achter gekomen. Dus misschien weet jij dat wel. Of waarom het Fred is en waarom het af en toe Jones is. Want ze zijn wel volgens mij gewoon volledige broers van elkaar. Dus ik weet niet zo goed waar die andere achternaam dan vandaan komt. Maar hij wordt ook wel Jungle genoemd. En de dame op dit refrein, dat kennen we natuurlijk allemaal. Want dat is een van de hoogtepunten van dit hele nummer. Ben ik ook even voor je achteraan gegaan. Is Shalene Thomas. Zij is een zangeres die ook heeft samengewerkt met onder andere Whitney Houston, Jennifer Lopez en the great Celine Dion.
1: Wauw.
0: Dus dat is ook niet een van de minste, zeg maar. En ik ben gewoon zo... Ja, elke keer als ik het nummer hoor, dan denk ik... Toen wij zeg maar jong waren en het nummer uitkwam... werd het niet echt gezien als zijnde van... Oh, dit is echt... Dit wordt een hip-hop classic. Het werd eerder gezien als... Oké, waarom breng je dit commercieel uit? Zeg maar. Ja?
1: Ja? Ik weet het niet meer.
0: Toen de tijd was het niet per se echt van...
1: Ik snap het wel.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, dus dat snap ik ook wel. De beat wil ik ook nog wat over kwijt. Want dit is, we hebben tegenwoordig namelijk heel veel over muziek wat gesampled wordt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat gebeurde 25 jaar geleden natuurlijk ook al.
1: Ja,
0: daarvoor
1: zeker.
0: Natuurlijk ook. Maar dit nummer is gesampled uit Ben Bougie van de Britse pop-rockband Gong. Uit alweer de jaren 70.
1: Oh,
0: ja, 1976 om precies te zijn. Ik ken hem ook niet.
1: Ja, toen was ik nog niet eens geboren. Dus daarom misschien.
0: Nou, dus dat. Misschien dat het is. Weet je? Dus ik vind, we gaan het hierbij laten met alle info. Ga gewoon heerlijk genieten van de throwback van vandaag. Nasir Jones met de Bravehearts. Uchiwali.
2: It's a Friday day. Throwback.
3: Oh yeah, motherfucker. That's that shit. Oh. Come on.

0: techno cell.
1: Lil Wayne met Surf Swag. En ik vind het nummer altijd heerlijk eens. Ik moet me altijd een beetje inhouden dat ik niet helemaal los ga hier in de studio. Maar
2: je had hem ook heel hard gezet. Maar heerlijk, heerlijk.
1: Daarom. Oké, het is alweer tijd voor je Bizarre Story.
3: It's Galaxy Bizarre Storytime.
1: Jazeker, jazeker. En de Bizarre Story van deze week vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk.
2: Oké. Ja, dichter bij huis.
1: Dichter bij huis.
2: Dan normaal.
1: Ja, de UK. North Wales, om precies te zijn. En het is ook een recente... Heb je dat door, Ange? Dat ik ze recenter probeer te maken?
2: Ja, dat vind ik leuk.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, bedankt. Bedankt, vind ik fijn. Dus ja, deze bazaar is van 6 juni. De uitspraak is geweest vorige maand, 15 juli. En het is pas, zodoende dat ik het nu dus ook deel... eergisteren, een paar dagen geleden pas echt naar buiten gekomen.
2: Ja, dat vind ik best wel raar eigenlijk.
1: Ja, het had wel wat tijd nodig. Ja. Dat we vandaag gesproken gaat heel snel.
2: Want er waren ook veel beelden van.
1: Klopt.
2: Want ik heb al een beetje gespiekt waar het over gaat.
1: Ik heb al gespiekt waar het over gaat. Ja, dat mag. Nou, stel je voor, je ligt, dat hoop ik trouwens niet voor je, in het ziekenhuis. En je kijkt uit het raam, want je hebt een raam, hè, thank God. En daar zie je ineens magere Hein op je dak staan. Ja, magere Hein als zijnde van The Grim Reaper. Hè, wat Cardi ook altijd zegt, a.k.a. Death. Death is knocking at your door. Nou, dat was niet echt de dood. Dat was de 26-jarige Leon Gillespie. En hij is in een... ik heb dus ook die beelden gezien. In een cloak en een soort zwarte mantel. Met een sikkel. Echt dat... wat is het? Ja, daarmee bewerken
2: ze... Geen bel, maar zoiets. Een lichte bel.
1: Toch? Smalletjes waarmee het land werd bewerkt. Vroeger landbouw, zeg maar. En daarmee is hij op het dak gaan staan van het Glen Cloyd Hospital in North Wales. Sorry, ik praat geen Wales, dus als ik het heb verkracht is het in my bed. En hij stond daar dus zo'n uurtje, een beetje daar op dat dak, gewoon te kijken naar mensen en neer te kijken dus ook op mensen. En niks te zeggen.
2: Wauw.
1: Dus imagine hoe eng dat is. Want als je heel ziek bent, of misschien niet eens, misschien denk je van oké, nou ik lig hier en eigenlijk gaat het best oké, ik wacht binnenkort weg. En dan zie je opeens zo'n gedaante daar staan. Is toch een beetje eng.
2: Vooral met zo'n, wat was het, sikkel?
1: Ja.
2: Erbij.
1: En why would you do that, Leon? Waarom doe je dat? Nou, hij heeft dus verklaard dat hij niet als magere Hein verkleed was, maar als een kraai. Hij dacht, maar waarom heb je dan die sikkel in je hand?
2: Wauw.
1: Dus you just be lying, toch? Nou goed, iedereen vond dus dat hij een beetje uit zijn nek lulde. En dat hij toch echt wel heel erg sterk op magere Hein leek. Door dus die sikkel en die zwarte mantel. Uiteindelijk heeft hij dus ook ervoor moeten betalen. Eens.
2: Oh, serieus?
1: Ja,
2: dat wist
1: je
2: niet.
1: Een boete van €233. Daarnaast moet hij ook nog eens €60 schadevergoeding betalen. En ongeveer €117 aan proceskosten.
2: Dus gelukkig heb je het niet in Amerika gedaan. Want dat was die... miljoenen gekost.
1: Dan had het echt miljoen. Dan hadden mensen gezegd, oh, emotional, de stress. Ja. En dat gaat niet goed.
2: Je moet langer in het ziekenhuis blijven.
1: Precies. Want ik dacht dat ik echt dood zou gaan. Dus
2: maar
1: in totaal...
2: waarom? Ik snap het niet.
1: Ja, ik snap het ook niet.
2: Why?
1: €400 heeft hij moeten betalen voor dit geintje van hem. Van een uur. Had hij heel veel andere leuke dingen mee kunnen doen met het geld.
2: Maar wat dacht? Zat hij in zo'n cosplay? Hoe heet dat? Cosplay?
1: Ja.
2: Wat was hij aan het doen? Waarom ben je in het ziekenhuis? What the fuck?
1: Waarom doe je dit?
2: Waarom?
1: Ja, dat is dus de vraag. Dat is de vraag. Ik moet hem stellen aan Leon.
2: Ja, maar ik ben ook benieuwd, wil jij daar antwoord op geven? Of vind jij hier wat van? Laat het weten. 085-029-4x2.
1: En ik ben echt benieuwd, dus laat het ons vooral weten. Ik heb Kalani voor je klaarstaan met Fold It. Roll sunny days.
3: Feeling good like I just got back. Summer vibes, always for the culture. Enjoy the sun with Galaxy Radio.

0: get worse. Party Next Door met Drake en Jebba here till, of niet till, die trying. My bad. Hier op Galaxy Radio. En ik heb het net gehad over de...
1: It's Galaxy Bizarre Storytime. Storytime.
0: Ja, zeker de bizarre. En de bizarre van net die ging over Leon. En Leon, die heeft iets heel geks gedaan. Die is in zijn Grim Reaper pak, a.k.a. een zwarte mantel en een sikkel, is hij op het dak gaan staan van een ziekenhuis in North Wales, de UK. En heeft daar een uur lang neergekeken op allerlei patiënten.
2: En mensen bang gemaakt ook.
0: Mensen bang gemaakt. Ja. En waarom? Waarom vroegen we ons ook af? Daar hebben we geen antwoord op, want we hebben Leon niet gesproken natuurlijk. Maar we waren wel heel erg benieuwd. We zijn nog steeds heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. En de reacties zijn binnengekomen. Eens, ik heb hier een Mitch die zegt: brandweer, politie voor iemand die cosplay net iets te serieus nam. Wat jij ook al zei.
2: Ja, want dat is echt een ding, hè. Het is heel groot.
0: Ja,
2: ook
0: klopt.
2: Heel veel mensen doen het in hele eventcentra's, in bossen.
0: Ja, in misschien bossen.
2: Maar echt, dat is helemaal een ding.
0: Klopt.
2: En misschien was hij verdwaald.
0: Ja.
2: Was hij onderweg naar zo'n event?
0: Ik denk het niet.
2: Maar hij zei dat hij kraai was.
0: Ja, dat hij zei dat hij kraai was.
2: En Loor zegt ook: sorry, ik was een kraai, is echt het wekste smoes ever. Ja, ik zou ook niet zoiets bedenken, hoor. Als ik in die rechtszaak zat. Wat moet je anders zeggen?
0: Something. Je moet iets zeggen. Shanice zegt: not him thinking this was a good idea. Haha. Ja, ik weet niet wat die man dacht, joh. Is bizar. En oh, Melvin hier zegt: stel je voor dat je nachtdienst hebt en je dit ziet. Ik neem direct ontslag.
2: Oh mijn god.
0: En ik snap dat ook. Want ja als je dat ziet.
2: Maar was het in de nacht? Nee, toch?
0: Nee, zegt hij: stel nou dat je het zou zien in de nacht.
2: Ja, ik zou echt denken: ben ik dood?
0: Ja, toch?
2: Als iemand zo naar me staat, als ik daar al lig. En wat intensive care, alles.
0: Precies, als je op intensive care ligt, je hebt een zwaar ongeluk gehad. En je denkt: nou, ik was bijna, was ik dood. En dan zie je daar de Grim Reaper staan op het dak.
2: Maar kijk wat Sven zegt. Hij zegt: die boete is goedkoper dan therapie voor de patiënten, man.
0: Ja. Echt, for real, Sven. Daar heb je zeker gelijk in. Want dit echt, ja.
2: Ik hoop niet dat wij bij de kinderafdeling stond, want...
0: Dat is helemaal erg. Imagine that.
2: Ik vind het een heel bizar story, echt waar.
0: Ja. Nee, dat is... Ik wil het afsluiten met Jentel, die zegt: ik wil heel graag weten wat er door zijn hoofd ging. Echt heel graag. You and me both, girl. You and me both. Want dit is gewoon wild. Oh, joi. Maar goed, hiermee gaan we dan meteen maar de bizar story afsluiten. Mocht je er toch nog wat over kwijt willen, dan kan dat natuurlijk gewoon. 085-029-4x2. Ik heb zometeen voor jou in het tweede uur de vraag van de dag. En gossip. Eens, heb je een tipje van de sluier voor de gossip?
2: Weer iets met een hond. Wel, de Chris Brown natuurlijk, ja. Die was aangeklaagd. En nu hebben we weer zo'n soort verhaal.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, gaan we dus hier voor meer hondenverhalen?
2: Ja.
0: Daar heb ik nu NFL Chopper voor je klaarstaan met It's Getting High.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio,

0: Gunna met Chris Brown. En Who's Getting Fucked Tonight? Dit tweede uur van de Friday Day Show. En het is 5:07. Wat betekent dat je een heel leuk uur tegemoet gaat. En ik zeg leuk, ja, want ik vind dat ik dat gewoon zelf kan zeggen. Met de vraag van de dag en gossip. En eens heb je net natuurlijk al wat over gezegd hebben. Of er het ook even over gehad. Dus ik dacht, oh, heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? En sommige, ja, komen erin voor. Sommige juicy gossip items. En sommige, ja, we kunnen natuurlijk niet alles erin gooien. Dat snap ik ook. Sommige mag je dus toch echt nog eventjes zelf gaan uitzoeken. Maar het merendeel, toch, Ange, zit hier wel in.
1: Ja, sowieso. Ik pak altijd de leukste.
0: Goed zo. Goed zo. That is what we want. En we hebben ook een vraag van de dag. En die ga ik er zo meteen in gooien. We gaan zeg maar een beetje door op de nastiness.
1: Oh,
0: de
1: weer?
0: Throwback? Ja. Ik trek hem gewoon door, deze show.
1: Okay.
0: De throwback was Uchiwali naast
1: was
0: en Braveheart. Was heel leuk. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. En de vraag van de dag gaat daarover. En Ange, jij hebt daar ook mee te maken. Dus ben je nieuwsgierig geworden? Zometeen ga je het horen.
2: Let's go.
3: Hey, what's up? It's your girl, Bo Rilla.
4: Hey, this is Shadow Scout.
5: This is Beyonce.
6: It's Future.
7: This is SZA.
8: All the biggest stars.
9: A Day in the Street.
10: We on fire.
11: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: Olivia D met Man I Need hier op Galaxy Radio. En het is de tijd, de hoogste tijd.
1: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: De vraag van deze week luidt als volgt. Heeft elke man of vrouw, of hoe je dan ook identificeert, een hoer of wildside in zich? Ja, ja, dat is de vraag van de dag. Ik ga hem even herhalen. Heeft iedere man of vrouw een wildside in zich? Hmm. En eens de reden dat ik hierop ben gekomen en dat ik dacht ik wil dit ook delen, gewoon on-air, is omdat jij en ik onlangs te gast waren bij een hele leuke podcast.
2: Ja.
0: En daar heb ik een beetje brutaal die vraag gesteld. En waarom heb ik dat nou gedaan? Dat heb ik gedaan omdat de host van deze podcast, die gaf dat aan, hè, van nou, ja, eigenlijk heeft iedereen wel zo'n beetje een hoerige kant, een beetje wilde kant, maar niet iedereen bewatert dat plantje dus.
2: Of een fase, die kom je ook wel vaak tegen. Dus ja. Je uit een een relatie komt en dat je dan eventjes helemaal losgaat, die zie ik ook wel eens gebeuren. Jij?
0: Ja, ja, klopt. Want ik heb daarna van gezegd, het lijkt me niet een goed idee om van het ene naar het andere te springen. Zeg maar qua relatie. Dat je gewoon even check in with self. En daarop antwoordde hij dus van, ja, nou, ik deed dat vroeger wel. En toen vroeg ik dus, was jij vroeger misschien een beetje aan de wild side? Om het even netjes te zeggen. En zodoende.
2: Ja, sommige mensen komen heel laat daar pas mee.
0: Klopt.
2: Met die wild side.
0: Heb jij ook een wild side gehad? Zit je er nog in? Of heb je het achter je gelaten?
2: Nee, ik denk heb ik wel gehad hoor. Jawel.
0: Maar wat, weet je, als we daarover hebben ook. Wat wordt eigenlijk gecategoriseerd als een wild side?
2: Dat is een goede vraag. Is
0: toch?
2: Dat uitgaan? Is dat one night stand? Dat soort dingen. Want dat heb ik dus nooit gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb wel een wilde kant.
0: Wilde tijd gehad.
2: Ja, heb ik wel. Maar ik ben nu wel rustig.
0: Ja, oké.
2: En jij? Nou, heb je ook zo'n tijd gehad?
0: Nou, dat wat jij zei over fases, dat snap ik heel goed.
2: Ja.
0: Want er zijn bepaalde fases. En niet dat ik dan denk van nou, ik ben nu echt aan het toureren of zo. Maar wel dat je wat meer mannelijke aandacht krijgt of zo. Het zou wild kunnen worden als je daarvoor kiest.
2: Dat, dit is wel heel erg politiek correct, dit hoor. Oh my god.
0: Ik denk dat het de preus ben voor echt een wild side of
2: echt?
0: Zo. Ja.
2: Ja, maar dat is weer de vraag. Wat is wild? Voor
0: toch?
2: De ene is wild, dus een one night stand. En voor de andere is dat gewoon verschillende partners.
0: Dat bedoel ik. Wat is wild?
2: Dus wat is wild? Dus ik ben wel benieuwd. Wat is jouw antwoord hierop? Heeft iedere man of vrouw een wild side inzicht? Of een hoerfase? Weet ik hoe we het gaan noemen.
0: Ja.
2: Stuur ons een berichtje of een spraakmemo 085-029-4x2.
0: Yes, yes. En dan is het tijd voor een request van in dit geval Kid Cudi met Solo Dolo Part 3. En die is aangevraagd door WK. Ja, WK. Dus ik denk dat we daar gewoon heerlijk naar geluisterd. Ik heb Kid Cudi al een tijdje niet gehoord. Dus ik zou zeggen, enjoy.

0: Kendrick Lamar met Zachary and Love hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day. Jazeker, het is vrijdag, We zitten in het tweede uur en het is hartstikke tijd voor Yo Gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. This is the Galaxy Gossip Tea Time.
1: Ja, we hebben weer lekkere gossip. En Samora, vind jij jezelf een strong woman?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik ook, maar we hebben echt gemist. Weet je wat we hebben gemist?
0: Nee, wat hebben we gemist?
1: Drake, die houdt elk jaar een event. Ja. Dit is het derde jaar. Ja. En het heet Strong Woman.
0: Okay.
1: En daar mogen dus allemaal dames komen. En hij geeft daar dus van alles weg.
0: Ja.
1: Voor meer dan een miljoen euro.
0: Meer dan een miljoen euro?
1: Ik zweer het. Er zijn vrouwen. 10 vrouwen zijn naar huis gegaan met 50.000 euro.
0: Girl.
1: Dollar, sorry. 6 vrouwen zijn naar huis gegaan met 100.000 dollar.
0: Een ton?
1: Weet je hoeveel dat is?
0: Dat is, yeah. Oh, dat
1: iemand
0: is heel veel geld.
1: Kreeg een Maybach, Mercedes Maybach.
0: Maybach Music.
1: Een andere kreeg een Range Rover. Een aantal kregen Birkin bags.
0: Ik vind het heel heftig dit. En want een Birkin, ik weet niet eens hoeveel een Birkin kost.
1: Alle vrouwen gingen naar huis met een goodie bag en weet ik veel wat er allemaal in zat. Nou, sorry, maar waarom was ik daar niet?
0: Nee. Want waar was dit dan? Is gewoon in Toronto?
1: Het was in Toronto, ja. Daar houdt hij het. In Casa Loma, ik weet niet waar dat is. Maar dat is denk ik daar een evenementenhal of zoiets dergelijks.
0: Maar hoe worden die vrouwen ook geselecteerd dan?
1: Dat wil ik dus ook weten, want ik ben niet geselecteerd. Jij wel?
0: Maar vind jij jezelf een strong woman?
1: Ja, sowieso.
0: Ja, ik vind je ook een sterke vrouw eens. Maar waarschijnlijk zijn we niet sterk genoeg, wat je zegt. Want
1: ik denk
0: my
1: dat
0: God.
1: Jij uit Toronto moest komen.
0: Ja, misschien wel. Ik vind het heel jammer in ieder geval.
1: Maar weet je wat het was? Er waren dus heel veel mensen die influencer zijn. Natuurlijk.
0: Oh,
1: mensen
0: okay.
1: uit de media en dat soort mensen. Dus
0: zijn het ook mensen, vrouwen waar die dan op valt misschien? Ik heb dan een vooroordeel. Dat ik
1: dat
0: dan denk
1: is
0: van,
1: weer een goede vraag. Ik weet ook niet hoeveel dames er waren, maar iedereen ging wel met iets naar huis.
0: Oké, okay, nou, dus, ik vind het staat hem wel netjes.
1: Misschien next year.
0: Ja.
1: Hey, iets minder leuks. Keith D, zijn proces komt eraan. Hij is natuurlijk in 2023 is hij aangehouden
0: ja.
1: voor de moordzaak op Tupac. En nu wijst hij dus weer iemand anders aan.
0: Ja. Ja,
1: ik denk van, gaat dit weer opnieuw beginnen?
0: Het is wel een heel gedoetje. Want wat je zegt, het speelt al nu, ja, het is toch al minimaal 3 jaar. Wat jij ook al zei, we hebben er niet gek veel van gehoord. Hè? Toen het een beetje in het nieuws kwam, het kind of died down. En
1: ja,
0: nu het proces
1: wel een
0: dus.
1: Beetje.
0: Ja, ja. Althans hier in Nederland dan. Ik moet zeggen dat ik er niet heel veel over heb gehoord. En nu het proces dus weer begint, heeft hij eigenlijk die Keith D, dus iemand anders aangewezen. Reggie Wright Jr., die de echte verdachte zou zijn, volgens hem.
1: Ja, en dat is de hoofdbeveiliging van Death Row Records.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan het horen.
0: Ja.
1: Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte hiervan.
0: Heel graag.
1: Weer iets. Je weet toch, een aantal weken, maanden geleden was er Chris Brown. Die werd aangeklaagd door zijn schoonmaakster.
0: Ja.
1: Die was aangevallen door een hond.
0: Zeker.
1: Ik weet niet wat voor honden al die celebrities hebben. Maar Nio, die heeft dus ook een hond. En
0: wat?
1: Die heeft de pakketbezorger heeft die aangevallen.
0: Oké. Okay.
1: Georgia. Hoe heet ze? Georgia. Die ging een pakketje bezorgen op 12 juli 2025 alweer.
0: Oké. Okay.
1: Maar misschien is getriggerd doordat Chris Brown... de rechtszaak.
0: Dat zou best kunnen.
1: Ik ga ook even lekker 9.000 euro vragen voor de medische kosten.
0: 9.000 euro?
1: Ja.
0: Nou, dat valt toch wel mee.
1: Ik vind honden best wel eng, hè? Ik wil echt niet aangevallen worden door een hond.
0: Jij vindt jij honden eng?
1: Ja, jij niet? Van die grote honden?
0: Nou, ik vind honden juist wel leuk. Maar hele grote, ja, het hangt er vanaf hoe diens baas je ermee omgaat.
1: Ja,
0: met mensen en hoe die getraind is en zo.
1: Ja, ik vind als een hond op mij afkomt rennen, dan denk ik, oh, ga jij mij bijten of wil je spelen?
0: Jij bent zeker Surinamer.
1: Half. Maar in dit geval heel, denk ik. Nee, I don't know. Maar in Suriname heeft iedereen natuurlijk ook gewoon een hond buiten dan buiten.
0: Precies, en dat zijn vaak inderdaad als ze op je af komen rennen, dan komen ze niet op te spelen. Dus
1: ja,
0: ik snap je.
1: Dus dat. Wel heel iets leuks. Ik zag leuke beelden op internet. Want het was natuurlijk carnaval in Barbados. En wie gaat er altijd heen? Rihanna natuurlijk. En deze keer was ze met Spice.
0: Was ze met Spice?
1: Ja, op de truck. En ze gingen los. Ik vond het zo leuk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en ze zag er heel goed uit.
0: Ik heb die beelden niet gezien. Weet je wat ik wel heb gezien?
1: Nee.
0: En dat weet jij ook wat ik nu ga zeggen,
1: wat
0: denk
1: dan?
0: Ik. Dat is Rihanna met haar vent.
1: Ja, dat was ook tijdens carnaval.
0: Ja, hè?
1: In Barbados waren ze in een club en ze gingen lekker dansen.
0: Ja, dansen maar en chansen.
1: Ik vond dat ze het nog netjes hield, hoor.
0: Bart Basby is aangeschoven.
1: Heb je de beelden gezien van Rihanna?
2: Ik heb het gehoord, maar Rihanna gaat sowieso iedere keer als een carnaval eens terug naar Barbados.
1: Ja, dat!
0: Ja, klopt.
1: Ze heeft ook de verjaardag van Riot gevierd, want hij is 3 geworden.
0: Oh, 3
1: ook
0: alweer.
1: In Barbados. Ja.
0: Wat leuk.
1: Annelie Choppa en Erica Raven zijn uit elkaar. Hoeven we verder ook niet heel veel. Want misschien komen ze volgende week weer bij elkaar.
0: Ja,
1: I don't know. Wie gaat trouwen is Cristiano Ronaldo.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Waarom nu pas, denk je dan weer? Maar ja, ik vind het wel leuk dat ze alsnog gaan trouwen.
2: Het is een duur feestje, dus misschien heeft hij heel lang moeten sparen.
1: Denk je dat hij
0: nou, met zijn miljoenen.
2: Ja, echt, maar dit soort feestjes, dat is echt tientallen miljoenen, hè?
1: Ik denk het ook. Het
2: gaat helemaal nergens over.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd naar de foto's en wat ze aan heeft. Het gaat dus morgen gebeuren. En we worden tante.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja,
0: vertel.
1: Vibes Cartel en Sidem, die worden vader en moeder.
0: Oké, kijk eens aan. Nou, Vibes
1: is toch leuk.
0: Ja. Weet je wat het is, Antje? Altijd als ik denk aan Vibes, dan denk ik gewoon aan dat hij iemand een stuk heeft gehad. Toch? Dat is toch... Dan krijg je nu een kind, ja. Maar iemand is wel dood.
1: Oh my god, sorry.
0: Ja, sorry.
1: Wat vind jij ervan, Basby?
2: Ja, hij heeft het op het podium even bekendgemaakt, hè?
1: Ja, klopt. Ja,
2: tijdens
1: klopt.
2: Een van de festival.
1: Een heel groot concert in ieder geval.
2: Dus, wat ik hoor in de wandelgangen bij Vinnie Geldam onder andere... is dat Vibes wel een tandje minder is geworden.
0: Mag ik hopen, ja.
2: Voordat hij vastging, was hij wat wilder.
0: Kijk, dan heeft... Ja, het heeft wel geholpen dus.
1: Maar
0: de tijd
1: ik denk
0: in de
1: ook, omdat hij natuurlijk... ook een beetje ziek is natuurlijk. Dus ik denk dat er wel heel veel dingen meespelen. En hij heeft natuurlijk wel zijn tijd uitgezeten. En iedereen verdient een tweede kans.
0: Je kijkt me aan, Ed. Je kijkt me aan. Oké, we gaan het daarbij laten, denk ik. Over Vibes dan.
1: Nee, maar ja, want inderdaad, ik vind wel dat iedereen een tweede kans verdient. We weten niet... Ja, we weten wel wat hij heeft gedaan.
0: Ja, dus dat.
2: Nee, maar als jij 13 jaar hebt vastgezeten... en hij heeft natuurlijk best wel heel veel hits gehad in die 13 jaar.
0: Ja, dus ik snap het.
2: Ik neem aan dat zijn bankrekening wel redelijk gevuld is. Nou ja, als je 13 jaar hebt vastgezeten... dan heb je sowieso een periode dat je het even moet inhalen.
0: Ja.
2: Maar hij heeft gekozen om dat dan met zijn geliefde te doen.
0: Ja, ja en een baby.
2: Hij heeft een huis gekocht, geloof ik, in de buurt van Miami. Dus die zat spenden.
1: Wat ik echt heel leuk vind trouwens... is dat hij zo aanwezig is op social media. Hij is echt gewoon helemaal...
0: Sinds hij vrij is...
1: Helemaal, elke 5 minuten of zo komt er iets.
2: Hey, maar kun je je voorstellen, als je 13 jaar vast hebt gezeten, hè?
1: Hij had wel gewoon een telefoon, denk ik. Hoor.
2: Ja, oké, maar weet je, AI is er ondertussen gekomen soort dingen. Social media is natuurlijk volledig veranderd in 13 jaar. En ik neem niet aan dat als je 13 jaar in Amerika in de gevangenis zit, dat je dan op social media mag.
1: Dus, hij had wel gewoon een telefoon, toch? Hij ging toch met Chidem...
2: heeft niet iedereen tegenwoordig in de PI een telefoon?
1: Volgens mij wel.
0: Dus
1: wil je ons bellen, kan dat gewoon 085-029-4x2.
0: En Bart, voordat wij doorgaan naar het volgende nummer.
2: We krijgen een gewetensvraag nu.
0: Want de vraag van de dag, daar wil ik het ook nog even over hebben.
2: Ja, ik heb hem gehoord.
0: Oh, dat heb je gehoord? Want de reacties stromen left and right binnen. En ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord. De vraag is dus, heeft iedere man en of vrouw een wild side in zich? Met andere woorden, ben je aan het hoereren geweest?
2: Maar is dat echt seks gerelateerd?
0: Ja, Bart, zeker. Zeker weten.
2: Nou, ik denk dat iedere man wel een wilde periode heeft. Vooral als je jong bent. Rond een jaar of 20, 25.
0: Oké.
2: Maar ik denk dat dat bij de meeste mannen wel daarna een soort van stabiliseert.
0: Hopen we.
2: Hoewel ik dat niet...
0: Eens is heel erg hard aan het lachen hier. Ja.
2: Nou ja. Maar goed, er zijn natuurlijk websites vol, Tinder, dat is bijna helemaal versleten tegenwoordig.
0: Dus. De manosfeer. Ik denk dat er heel veel niet-stabiele mannen zijn. Bart, to be honest.
2: Ja, denk je dat?
0: Ja.
1: Sommigen zitten in 40 jaren nog steeds in hun wild.
2: Ja, maar het is toch zo dat je daarna krijg je weer een soort van opleving, je midlife crisis. En dan als de relatie dan ontsneuvelt en je hebt echt 25 jaar tegen chagrijnig wijf aan zitten kijken.
0: Dat je denkt, nu is het mijn moment. Ja, dit is mijn tijd.
2: En weet je, dan zij heeft je 25 jaar van Tinder afgehouden, dan denk ik bij mezelf, nou ga ik los.
0: Oh my god.
2: Op de vraag terug te komen, ik heb ook zo'n periode gehad, maar tegenwoordig ben ik op een andere manier ben ik wild. En dat is meer mijn omstandigheid, denk ik, of zo. Niet op seksueel vlak.
1: Okay. Ik zie hem altijd op LinkedIn.
2: Ik vind nou,
1: volg hem op LinkedIn, zou ik zeggen.
2: Ja, volg hem op LinkedIn. Zolang je me niet op Tinder volgt, prima. Maar,
0: LinkedIn.
2: Ik ben wat dat betreft gewoon een lui varken, weet je. Ik wil gewoon geen tijd spenderen aan iets wat geen geen toekomst heeft. Dus Tinder en dat soort dingen, ik geloof er allemaal niet in. Waarom zou je heel veel tijd en energie steken in een one night stand en dan de volgende dag, weet je, gefrustreerd naar buiten lopen omdat het slechte seks was? Noem maar wat.
0: Ja. Ja, dat is toch wel de leeftijd die ook spreekt, denk ik.
2: Ja. Ik ben ook de jongste niet meer.
0: Dankjewel. En jij wilde nog wat zeggen?
1: Ja, ik wilde zeggen, wil je hier ook nog op reageren? Kan dat? 085-029-4x2.
0: Yes, en ik vind, Bart, ook voor jou, we draaien te weinig Tiana Taylor. En die girl, die meid, is bezig.
2: Ik ga doorgeven aan de directie op 14 hoog.
0: Heel fijn, heel fijn. Want ik heb nu voor je klaarstaan Bed of Roses, Tiana Taylor met Wale.

0: Davido hier op Galaxy Radio met Unavailable. En we hebben je een vraag gesteld. Hebben je een vraag gesteld? En net heeft Bas B daar ook al even antwoord op gegeven.
1: Ja.
0: De vraag van de dag luidt als volgt. Heeft iedere man en of vrouw, of hoe je dan ook identificeert, een wild side in zich op seksueel gebied? Met andere woorden, ben je aan het toureren geweest? Of ga je dat nog doen? Of hoort het bij fases? En wat is eigenlijk een wild side? Wat categoriseren we als een wild side? Nou goed, we hebben gevraagd aan jou wat je antwoord daarop was. En Inge, take it away. Heb jij een reactie waarvan je al zegt, deze wil ik wel even delen?
1: Nou, ik weet niet hoe je deze naam uitspreekt, maar ik zie Moe staan. Moe. Je bent mens, verleiding hoort erbij, karakter bepaalt de rest. Wat wil die persoon hiermee zeggen?
0: Dat ik denk dat het uiteindelijk aan jezelf ligt.
1: Ja, dat is waar.
0: Toch? Of je dan, dat je karakter eigenlijk bepaalt of je wel of niet.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk
1: denk ik ook wel.
0: Het kan beide kanten op gaan natuurlijk. Als je zoiets hebt van, ik ben een flirterig type. Waarvan ik weet bijvoorbeeld dat ik dat ben. Je kan wel, you can wheel it back in a little bit.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel je karakter. En wat Rosalie zegt, vind ik ook wel een goeie.
0: Nou.
1: Ik geloof juist dat sommige mensen oprecht geen behoefte hebben aan die spanning. Maar ik ben benieuwd, Rosalie, heb jij wel behoefte aan die spanning? Want dat zet je er niet bij.
0: Precies. En dat was de vraag inderdaad.
1: Oh.
0: Dat was dus ook een politiek correct antwoord. Maar we zijn alsnog blij met je antwoord. Noordin die zegt, iedereen heeft verlangens. Niet iedereen handelt ernaar. En ik denk dat dat een beetje is wat ook bedoeld. Van, je bent mens en verleiding hoort erbij. En iedereen heeft verlangens, niet iedereen handelt ernaar. Dus het is uiteindelijk je eigen keuze. Wat je ermee doet. Toch? Hebben we nog eentje hier. Zelfbeheersing onderscheidt mensen. Zo simpel is het. Zegt Rico.
1: Maar ik zie niet echt mensen die ervoor uit durven te komen.
0: Nee.
1: Genoeg mensen die hebben hier zo'n site of zo'n tijdje gehad, hoor.
0: Ja, sowieso.
1: Dus ik wil nog steeds dat jullie gewoon lekker gaan reageren. 085 029 4x2.
0: Ja, wil je hem nog even meetrekken in het laatste uur?
1: Ik heb trouwens hier wel een reactie nog van DNA die reageert. Iedereen heeft een wild side, joh. Dus ik ben benieuwd, DNA, als je zometeen hier bent, vertel erover.
0: Ja, zeker. Want ik ben ook heel erg benieuwd hoe wild zijn site of wat dit is. Maar goed, we gaan het horen. Ik heb Nate voor je klaarstaan met Regular Guy.
1: Leuk.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ahoy!
2: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen. En zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Galaxy Radio.

0: start of vanaf de start.
1: Kevin met Roxy Dekker. Je hebt mij hier op Galaxy Radio in het derde en laatste uur van de It's Friday Day.
2: Hey, maar Kevin is lekker bezig, hè?
1: Kevin is zeker lekker bezig.
2: Monica.
1: Oh, je wilt nog even wat gossip erin gooien. Vertel.
2: Ja, toch? Ik ben van de gossip.
1: Ja.
2: Hey, ze worden steeds vaker gespot en ze waren laatst bij Solar. Daar moest Monica draaien, want ze is natuurlijk ook DJ.
1: Doet ze dat
2: en hij was
1: niet.
2: Volgens mij een beetje aan het MC'en, maar het werd een beetje gezellig. En ze gingen elkaar omhelzen en zo.
1: Oké.
2: En dat was de eerste keer dat ze echt openbaar. We lopen vaker samen buiten, koffietje halen, wandelingetje hier.
1: Ja.
2: Maar dat was echt voor het publiek dat iedereen het kon zien.
1: Oh,
2: maar het is nog niet officieel, want ze is ook gespot met Ruben Nicolai.
1: Ruben Nicolai?
2: Ja.
1: Wat interessant het allemaal. Dit vind ik inderdaad echt juicy gossip. Want dit zijn allemaal dingen die ik niet wist.
2: Ja.
1: Dus dankjewel daarvoor, Ange.
2: Ja, toch?
1: Dankjewel. Ja. In dit laatste uur hebben we de partyagenda voor je natuurlijk zometeen. Zodat je kan checken naar wat voor feestjes je of festivals. Zijn er nog festivals?
2: Festivals, zeker. Dit weekend is er weer alles te doen. En ik heb net gehoord dat DNA ook aanwezig is bij een van deze festivals. Dus blijf lekker luisteren.
1: Nou, zeker. En natuurlijk een van onze favoriete segmenten. De New Music Friday.
2: Yes.
1: En zoals elke week, of misschien moet ik het niet doen.
2: Hè, nee,
1: misschien
2: moet
1: ik
2: maar.
1: Ja, mag ik wel vragen ja, naar een tipje van de sluier?
2: Nou, we hebben best wel veel afro-achtige tunes erin zitten.
1: Oké, okay.
2: Yes.
1: We gaan op de afro-tour deze week.
2: Ja.
1: Interesting.
2: Er kwam veel uit en ik denk, we gooien het er gewoon lekker in.
1: Nice. Oké, dus dan hebben we zometeen een New Music Friday volop afro beats. Maar daar zijn we nu nog niet. Nu zitten we nog steeds op hip-hop en R&B. Specifiek te zijn hip-hop, want ik heb T.I. voor je klaarstaan met Whatever You Like.
3: Hey Jill, you know the old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.

0: Hey, hey, hey. Murphy Lee met Nelly en P. Diddy. Shake your tail feather, Inch. Heb jij dat gedaan in die tijd? Heb je je tail feather geshaked?
1: Denk het wel.
0: We gaan van old school music naar new school music. A.k.a. de New Music Friday.
2: Galaxy New Music Friday.
3: Friday.
1: Yes, we hebben weer leuke nummers voor jou klaargezet. En we gaan beginnen met Darku Asake en That Girl.

0: Nou, Ange, you did your big one hoor met deze.
1: Ja, that girl, you like it?
0: I like it. I like it a lot.
1: Ik vind hem wel echt lekker. Ik zie het ook op een festival of zo.
0: Zeker. Ja, je gaat er meteen van dansen. Althans, ik ging meteen links
1: en toch?
0: Weg.
1: Ja, toch? Ja. We gaan even door naar wel wat meer R&B, want dat moet er ook een beetje tussen zitten natuurlijk. Een van mijn favoriete zangeressen van dit moment, K1. Ik vind het zo jammer dat ik haar heb gemist op North Sea Jazz, want ik was er op een andere dag. En Flo, ik heb het idee dat Flo is echt, bestaat al sinds 2019 en is echt groot, maar ik heb het idee dat het in Nederland nog niet helemaal
0: ik snap
1: daar
0: je.
1: Is of zo.
0: Klopt, klopt, klopt. Ja, dat is ook wel zo hoor, moet ik zeggen.
1: Flo is dus een trio van drie dames. Ik vind het een beetje, hoe heet ze niet, Pussycat Dolls, maar die drie dames uit Engeland.
0: Sugar Babes.
1: Sugar Babes-achtig.
0: Ik snap je. Ja, zeker, zeker.
1: Ik denk ook dat het misschien een beetje stiekem afgekeken is. Klein beetje.
0: Zo kunnen.
1: Maar we hebben dus samen met K1 een nummer gemaakt, Sex in Peace.

0: Oké, ik heb hem even wat langer laten doorspelen, want ik vond hem heerlijk.
1: Ja, toch?
0: Zeker weten. En ik geloof dat je gelijk hebt, dat het concept een beetje van de Sugar Babes afkomt. Omdat ik ook een deel van de clip heb gezien. En daar heb je inderdaad ook een Aziatisch looking lady erin zitten. En een vrouw van kleur.
1: Ja.
0: En ja, ik weet niet of ze Latina is of Caucasian, maar het zijn inderdaad drie dames met verschillende afkomsten.
1: Ja,
0: zo
1: precies.
0: Vermoed ik.
1: En ja. Ze komen ook uit Engeland en de Sugar Babes ook, toch?
0: Ah, kijk, there you go. Ja, ja. Nee, dan moet het inderdaad wel een beetje daarvan afgeleid zijn.
1: Ja. Ja, ik vind het leuk. En jij vroeg, is dit een Timbaland beat?
0: Ja.
1: Maar ik ging het even snel opzoeken en het is geproduceerd door Deep Phelps.
0: Oh, het
1: maar ik weet niet wie dat is.
0: Als een beetje, in ieder geval iemand die denk ik geïnspireerd is geweest door Timbaland.
1: Ja, want misschien.
0: Je zou echt wel denken, dit is een Timbaland beat. Maar lekker. En
1: ja,
0: deze
1: ik
0: komt
1: vind
0: zeker
1: hem
0: in mijn playlist.
1: Nice. We gaan door naar wat Nederlands. Want ik ben altijd op social media aan het zoeken naar nummers. En ik wil altijd binnen 5 seconden wil ik hem voelen.
0: Oké.
1: Ja, als ik binnen 5 seconden niet getriggerd ben door iets, dan vind ik hem niet leuk.
0: Okay.
1: Dus ik heb Joella T. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Of het Joella T of Joella T is. Taf met Mistag.

0: gold, maar geen Benedict. Ik let niet eens op haar, want zij geeft mij de ik. Ze wil dat ik haar vies doe, terwijl ze lekker is. We duwen stof, dus we moeten lopen met een lange blik. Ik kan jou de les lezen, net als Noordhof.
1: Oké. Ik wil ook nog eventjes een deel van de verse waarschijnlijk van Taf horen. Maar wat vind je ervan, Inch?
2: Ja, ik werd dus gelijk getriggerd door de beat. Ik weet niet, ik vond hem wel lekker.
1: Ja.
2: En ik kreeg een beetje, ik hoop niet dat ze het erg

0: zeggen. Oké.
1: Okay. Ja, dus nee, ik vind het wel lekker dansnummer.
0: Ja, maar het geeft echt... You're reading my mind. Het geeft echt een Equals vibe.
1: Ja, en ook dat mister, ik weet niet, die blijft wel in je hoofd zitten.
0: Zeker, zeker.
1: Dus gaan we zeker wel vaker horen. We gaan door naar CK en Tegga.
0: Let's go.

0: Nou, eens.
1: Chique.
0: Chique.
1: En dit worden sowieso weer TikTok-dansjes.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Chique. Maar afgezien van dat, sowieso een Galaxy Banger.
1: Ja,
0: dit.
1: Man. I like it.
0: Maar weet je, terwijl we bezig zijn met de New Music Friday, is het natuurlijk ook wel zo en de bedoeling dat jij ons ook laat weten wat je ervan vindt, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: 085-029 4x2. Want zometeen is het aan jou, hè? Dan mag jij dus gaan bepalen welke we gaan draaien. We hebben nog 2 nummers te gaan, dus luister nog even door. Maar wel dat je het even weet en dat je goed intuned. Ange, wat is ons volgende nummer?
1: We gaan door met weer een afro-nummer. Rimma met T.
0: T.
2: Okay, girl. Spill the tea. Who was that fine-looking boy you was with?
3: He's good, right? I don't know. I can't read him.
2: I heard he's a big artist, but I think you should try your shot.
3: I heard there's a big party tonight.

0: Dat is Rhythm met T, maar de intro, dat is... ik ga hem toch nog een klein stukje terugbrengen, zodat de intro... Want het was twee dames die aan het kletsen waren.
1: Speel de T.
0: En we gaan toch even kijken wat daar nog meer gebeurt aan het begin van de track, zodat je een goed oordeel kan vellen.

0: Oké, wat we daar dus ook uit kunnen halen is, volgens mij hoorde ik Masterwana Beat Ho. Hoorde je dat?
1: Ja, ja, dat hoorde je ook een stukje verder weer volgens mij.
0: Dat het weer een terugkwam. Ja, ja, ik vind hem wel lekker ook hoor.
1: Ja, toch?
0: Grandma is sowieso
1: die
0: aan
1: gaat
0: het
1: hard
0: knallen. Absoluut.
1: En we gaan weer door met de laatste. Ken je nog Dread en Krullen, Samora?
0: Oh mijn god, ja.
1: Nou, Krullen heeft vandaag dus een nummer uitgebracht samen met Gianski. Smooth heet het.
0: Ik ben benieuwd hoe smooth het is. Let's go.

0: down everything that we need. Ik zou je zeggen. Nou, jij mag eerst.
1: Nee, jij mag eerst. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik raakte een beetje. Ik was niet hooked. Ik raakte een beetje. Mijn gedachten gingen ergens anders naartoe. Oh. Ik pakte me niet echt. Nee.
1: Oh, jammer.
0: Ja. Ja, maar niet zeggen dat het slecht nummer is natuurlijk. Maar
1: een lekker tune, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Zeker voor de radio ook.
0: Ja.
1: En wat ik heel leuk vind is, Giansky die komt volgens mij elke week wel met de featuring met iemand. Is je dat niet opgevallen?
0: Nee, dat is mij eigenlijk niet opgevallen.
1: Hij heeft best wel veel nummers de laatste tijd. Dus ik ben benieuwd wat we nog van Giansky gaan horen en ook van Krullen. Dat waren alle nummers van de New Music Friday.
0: Yes.
1: Darkpoor met Asake, Flo met K1, Jula T met Taf, KC, Rema en Krullen en Giansky. Welk nummer wil jij helemaal horen? Stuur het naar 085-029-4x2.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Danny hier van Fleva in Jaeers. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Hey yo, I'm standing at the bar with a few ones to go. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
3: Hey, ja, Boski.
2: Gausje en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
4: This is what your favorite station sounds like.
5: We are Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio. Where the biggest stars come

0: Joe Shimmy met Don Toliver, 3 a.m. hier op Galaxy Radio. En we zijn alweer in het laatste uur van deze Friday Day Day Day Show. En we hebben het net gehad over alle nieuwe muziek die is uitgekomen. De Friday, New Music Friday om precies te zijn. En we hebben je gevraagd welk van de 6 nummers die we zojuist hebben gedraaid, snippets althans ervan, je wilde horen. En Ange, zeg het maar.
1: Het is CK geworden.
0: CK met
1: Shake. Ik weet niet meer hoe. Gaan we nu luisteren.
0: Gaan we nu naar luisteren. Let's go.

0: 5'9 brown eyes.
1: En Dave en Tim's of Raindance hier op Galaxy Radio, waarvan ik het nummer zo heerlijk vind.
2: Heerlijk.
1: Maar als je dan die soort synergy tussen hun ziet on stage, was niet helemaal daar.
2: Nee, want mensen dachten dat ze een relatie hadden, toch?
1: Ja.
2: Maar dat was niet waar.
1: Nou, dat was absoluut niet zo.
2: Ja, jammer, man.
1: Weet je wie is aangeschoven?
2: Nee.
1: DNA is aangeschoven.
3: Ja, wat een gezelligheid, jongen.
2: Altijd. Ja, je wil eigenlijk bij ons in de show, hè? Stiekem.
3: Wat was de vraag?
1: Oh mijn god. Weet je, we gaan je meenemen in de partyagenda. Let's go.
3: Oh, gezellig. Galaxy
2: Party Agenda. Ja, we hebben weer gezellige feestjes. En we beginnen met R&B Caribbean Summer Vibes in de Leidse in Amsterdam. Wist je dat het Jamaican Independence Day was?
1: Nee.
2: Ja, dat is... Maar ze vieren het vanavond al bij Tropico Resto Bar in Amsterdam. En dan hebben we Noche Latina in Infinity in Lelystad.
1: Oké.
2: Gezellig.
1: Visa's.
2: We gaan door naar zaterdag Do You Remember in Bitterzoet Amsterdam. Super Rich Kids. Jeetje.
3: In de Munch.
2: Super Rich Kids in de Munch in Rotterdam. Fawaka Fest in Zuiderpark Den Haag. Mama Afrika Boat Party in Boot Ruiterkade in Amsterdam. Biota in Azora Beach Club in Scheveningen. Blijdorp Festival in Roel Langerak Park in Rotterdam. En onder andere gaat Rijk daar gezellig optreden.
1: Oké.
2: Wie heeft die naam eigenlijk bedacht?
1: Ja, want je hebt echt wel
2: Roel Langerak Park.
1: Ja, girl, I don't know. Weet je... Bedankt trouwens voor deze
2: party. En weet je wie er gezellig bij Fawaka Fest aanwezig is?
1: Nou.
3: Ben jij daar?
2: Nee, ik niet, want ik heb geen kaartje van jou gehad.
3: Wil je een kaartje?
2: Ja hoor.
3: Kan gefixt worden.
2: Maar jij bent aanwezig. Wat ga jij daar doen?
3: Ik ben er sowieso ten eerste voor de gezelligheid.
2: Gezellig.
3: Ik ben daar voor de artiesten. Er komen superleuke artiesten.
2: Wie dan?
3: Oso City.
2: Oh ja, dat zag ik.
3: Ronnie Flex, Kaya Imani en nog veel meer First Man.
1: Oh wauw.
2: Oso City heeft me trouwens echt de coronatijd doorgeholpen. Jullie ook?
3: Nee.
2: Je houdt toch ook van die leuke mixtapen, toch?
1: Cartier is ook in de building. Je kan er ook even aanschuiven. Ja. Want we zijn hier aan het lachen. Ik heb ook voor jullie een prangende vraag. First of all, DNA heeft mijn vraag niet beantwoord. Dus ik ga hem nog een keer stellen. De vraag van de dag was als volgt. Luister goed naar wat ik zeg. Heeft elke man of vrouw een wild side?
3: Nee, denk ik.
1: En jij zei dus, nee.
4: Ja, net toch wel echt van ja.
1: Precies.
4: Nee, ik was erbij wat je had gedaan.
2: Iedereen heeft een wild side, maar we willen graag jouwe weten. Vertel.
1: Inderdaad.
3: Mijn wild side.
2: Ja.
3: Ligt aan het moment.
2: Wat, in welk moment ben je op dit moment?
3: Als ze op dit moment hebben, nu ben ik gewoon rustig. Maar stel je voor dat er een drankje...
2: Deze maand.
3: Stel je voor dat er een drankje in het spel komt.
1: Ja, wat gebeurt er
3: vrijdagavond,
1: dan?
3: Vrijdagavond. Dan komt er wel een ander persoon naar boven misschien.
4: Oh, dat klinkt niet goed.
3: Wat losser. Je bent wat losser, je bent wat wilder.
4: Ja, ja.
3: Je let minder op de consequenties.
2: Welke consequenties?
3: Het is nu altijd niet... Je weet toch, als je te veel drinkt...
4: Uh-huh.
3: De dag daarna voel je kut. Maar dat is een keuze, toch?
4: Dat gaat niet meer over de seksuele wilde kant. Waar heb je het over?
3: Het gaat gewoon niet over de seksuele wilde kant.
4: Ja, wel. Wat is de vraag? Wat is de wilde kant?
2: Heb je een hoofdseason gehad?
4: Oh, jij dacht de wild side als in gewoon te dronken. Doe nou niet alsof je de radio had gehoord.
2: Heb jij wel eens een hoofdseason gehad?
3: Oh, ja, zeker. Toen ik in mijn break-up zat. Nee, zeker. Nu niet. Toen ik in mijn break-up zat, voelde ik me kut. Ging ik liefde zoeken op andere manieren.
1: Heb je heel netjes gezegd.
3: Ja, zeker weten.
1: En Cartier, want jij bent heel erg stil. Angstvallig stil.
4: Ik laat gewoon DNA uitpraten.
1: Oké, nou nu is... The floor is yours.
4: Of ik in een host season zit, was de vraag precies. Of
1: nu opeens weet jij de vraag niet meer. You know what I said.
4: Nee, ik denk wel dat... ja, tuurlijk. Ik denk dat voornamelijk mannen hebben zeker wilde kanten. En vrouwen ook. Alleen bij vrouwen kan het soms een fase zijn.
1: Ja.
4: Host season kan ook voor jou wel zijn. Ik support dat ook wel.
1: Ja. Ik support dat ook wel.
4: Maar voor mij is dat wel klaar.
1: Okay. Ja. Want het is, ik vraag me dus af of het iets is wat je zegt dat je in een fase zit dan dat je erin en eruit kan gaan.
2: Ja, dat kan.
4: Nou ja, je kan dingen doen en het is wel moeilijk om eruit te gaan. Ik bedoel...
1: Oh, echt?
4: Ja, ik heb het gesprek voor een podcast, maar ik denk het wel.
2: Als je artiest bent, wordt het nog moeilijker gemaakt met al die groupies en al die mensen die naar jou optreden of je Insta bekijken.
1: Ja.
3: Geen idee.
2: Nee. Niemand in jullie DM.
1: Ja, dan wordt hij zo links en rechts gejokt. Oh mijn god, bij beide. En
2: ik wil zo jullie Insta en DM zien, alsjeblieft.
3: Je ziet alleen een afspraak voor Spider-Man met Samora.
2: Ja, het gaat gezellig naar de bioscoop.
1: Met Spider-Man. Ja, ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de film. Maar goed, we gaan alle kanten op. Wat gaan jullie allemaal doen zometeen?
4: We hebben een Puri on the Beat special. Dus hij neemt allerlei gezellige mensen mee. Volgens mij gaat hij ook een setje doen.
1: Nice.
4: Natuurlijk hebben wij heel veel spannende, leuke vragen om de luisteraar mee te nemen.
1: Oké, gezellig. Wij gaan bij deze dus ook meteen afsluiten. So you guys can take it away. Ik ga je achterlaten met Doji en SZA, Girl Get Up en Inch. Ik zeg tot volgende week, hè?
2: Yes, bye.
1: Bye.
0: Girl, get up.
5: Hi, I'm Doji.
6: What's up, it's SZA.
7: Doji, featuring SZA. This is Galaxy.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat er in de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: Galaxy Radio.

0: Bad girl don't run from the body like
1: I. Hold up, back, don't break nothing.
2: You could have anybody, any money, mo.
3: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy.
4: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland. Op DHB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
5: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is GLXY.nl.

0: listen.
1: Bitch ain't one. You crazy for this one, Rick?
0: Yeah, I think I'm gonna stick it on it. Jay-Z 99 Problems op Galaxy Radio. Je bent live ingeschakeld bij de Poedie on the Beat special. Germountain is aangeschoven en we hebben ook Fabio, een nieuwe artiest. Ja, jullie hebben dus allemaal, Germountain en Poedie, jullie hebben een nieuwe single samen met Genio. Yes. En dat nummer die heet Line Up. Ja. Wat is dat voor track? Waarom heet het Line Up? Wat houdt het allemaal in?
2: Line Up is eigenlijk gewoon zodra je de club binnenstapt, je kijkt naar die Line Up. Ja. Ik denk, vandaag was een mooie line-up, vandaag niet. Dus dat bepaalt of je gaat blijven of dat je door gaat schaatsen.
0: Oké, duidelijke taal. Ja, dus het is waarschijnlijk gewoon een face-nummer, zou je kunnen zeggen.
2: 100%.
0: Anders bel je Germountain niet. Hij is ook van de party. Niet,
2: man.
0: Van de
2: kijk naar die man. Kijk naar die man.
0: Zonnebril op in de avond, je weet het al.
2: Even serieus.
0: Hij is van de party. Ja, Germountain, hoe is voor jou die track ook tot stand gekomen dan? Hoe is het schrijfproces gegaan? Hoe was de studiosessie?
3: Grappig eigenlijk, man. Ja, hij checkte me gewoon. Hey, G, hey, fucker, man. Hey, wat doe je eigenlijk?
0: Ja.
3: Ik zeg niks, man. Hij zegt, je komt nu naar stuur, man.
0: En waar is het stuur? Friesland? Of?
3: Stop het dichterbij.
0: Nee. Je bent niet wel thuis, toch?
3: Dat was weer week.
2: Ik woon nu in Almere. Okay, maar deze man woont toevallig heel dichtbij. Hij woont ook in Almere.
0: Ja.
2: Snap je? Dus...
4: Lekker.
2: Snelle link op.
4: Iedereen weet het.
2: Ja. Maar ik had die tune eerst met Gino gemaakt. Ging met Gillian zitten. En we zaten gewoon te sparren van, yo, wie moet op die tune? Toen zei Gillian, hey, ik denk George zou een goeie zijn, man.
0: Oké, okay,
2: George al gecheckt, maar ik had al eerder, een paar weken eerder, had ik ook al met George gezeten.
0: Kan we moeten wel eens binnenkort weer gaan zitten.
2: Ja, we hadden al een paar andere dingetjes gemaakt, zeg maar. Maar ja, voor deze man, hij heeft het gekild, man.
0: Duidelijke taal, man. Lijnand ga je te horen krijgen. En over Genio gesproken, inderdaad. Genio was er vandaag niet. Dina, je hebt gisteren wel met hem in de studio gezeten.
4: Ja, domme pokken gemaakt.
0: Nou, dat gaan we ooit, hopelijk.
4: En volgende week komt hij.
0: Ja. Maar wat je nu te horen krijgt...
4: Naar de show.
0: Mag je zeggen, hoor. We zijn niet... je mag het zeggen, hoor.
4: Naar de show.
0: Line-up krijg je te horen. Poedie, Genio en Germountain.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden drie schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij één dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: met Joel Bilet. Ja, ja, je luistert nog steeds op Galaxy Radio, Cartier en DNA Show op de vrijdagavond. Met de Puri on the Beat special. Met Jor Mountain en Fabio hier ook te gast. En uiteraard gaan we nu een leuk spelletje spelen genaamd 30 Seconds. Niet een al te moeilijk spelletje natuurlijk. Het is heel simpel. We hebben twee teams. We hebben dus team Puri en team Jor Mountain. Ik ga aan jou, Jor, want ik zit met jou in een team.
1: Yes.
0: Nou, 5 woorden die je moet raden binnen 30 seconden. Zo moeilijk is het niet. Ik ga allerlei hints geven en dan gaan we dat gewoon laten lukken. En de bedoeling is dat we ze alle 5 gaan raden binnen 30 seconden. Ga jij de tijd tellen, Dina? Ja,
1: ik heb het hier op mijn telefoon.
0: Je hebt het daar op je telefoon. Nou, zeg maar 3, 2, 1, dan begin ik ook wel.
1: 3, 2, 1.
0: Alright. Oké, dit is een groot feest met meerdere artiesten en line-up. Een hele grote line-up. Lowlands is er één van. Wat is het? Het is een?
2: Festival.
0: Ja. Oké, Puri on the beat, Puri on the beat. Wat is dat? Dat is een?
2: Een tag.
0: Ja, en hij is een?
2: Producer.
0: Juist. Oké, waar je muziek op luistert, waar jij je pokoes op zet.
2: Spotify.
0: Ja. Oeh. Oké, dit is een trap festival in Nederland.
1: 4.
0: Trap festival in Nederland, groot.
1: 3. 2.
2: Trap festival wat?
1: 1.
0: 3. Ah, Rolling Loud. Rolling Loud. Rolling Loud.
1: Jammer.
0: We hebben er 3 goed, toch?
1: 3, ja. 3, man.
0: Duidelijk.
2: Hé, maar Far. Hij zei al festival, toch?
0: Ja, maar die had je al geraden. Maar daarna mag ik wel festivals zeggen om Rolling Loud te raden, toch?
1: Ja, dus festival is een goed woord.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: Rolling Loud is een festival.
2: Ja, maar tijdens dat je zeg maar dat uitlegt, zei hij, het is een... Ik weet niet.
1: Hij zei groot
0: feest. Nee, groot feest. Oh, waar je een line-up hebt. Okay. Ja, de naam van jullie pokus. Hallo. Je volgt me niet. Je bent niet waar ik ben. Je bent niet waar ik ben, jongen. Maar we hebben er 3 goed.
2: Yes.
0: Hey.
1: Maar als hij dat zegt, dan 2, toch? Want hij snit zichzelf.
0: Nee, want we hebben dat niet gedaan. Ik was er toch bij? Wat denk jij nou?
1: Voor de zekerheid.
0: Jij was er toch ook bij? Je hebt toch gehoord wat ik zei? Fuck aan met jou.
1: Nee, groot feest.
0: Nou, het is aan Puri on the Beat en Fabio om er meer dan 3 te raden. Kom maar te winnen.
2: Nee, maar ze hebben net al die antwoorden.
0: Nee, ze hebben 5 nieuwe woorden, toch? DNA's hebben de woorden.
3: Hij heeft me net nieuwe gestuurd. Hij heeft me net gestuurd.
2: Maar je hebt niet gelezen, toch?
3: Nee.
0: Okay. Je vertrouwt ze niet! Je vertrouwt ze niet!
2: Oké.
0: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké.
3: Gaan we nu wel openen?
1: 2, 1.
3: Social media platform, de grootste. Yeah. Juist. Iets wat je spreekt, een lika.
1: Graffiti.
3: Nee, graffiti. Okay,
1: nee,
3: een lika, bro. Oké,
0: De microfoon.
3: Een genre van Burna Boy. Wat voor genre is dat?
2: Afro.
3: En het woord erachter?
2: Afro.
1: Bana.
2: Wie? Afro.
3: Waar zat jij net in toen jij op het station stond?
2: Een bus.
3: En een woord ervoor?
2: Autobus. Ik weet niet, hoor, bro. Bus.
3: En Lika die je spreekt.
1: 2.
3: Op
1: 1.
3: De kraut.
0: Bro, we waren al lang over tijd tegen.
1: Ja, ja, ik
0: denk ze al zo binnen te bro. Ja, dat doe jij
3: toch? Serieus, man.
0: We waren al lang over tijd, bro.
1: Ze hebben maar één goed, hè. Laat het duidelijk zijn.
0: Nee.
1: Nee, we zijn wel. Ze hebben één goed, maar
3: hij had... En Lika die je kan spreken.
1: Instagram had hij goed.
0: In Afrobeat zei hij ook, hè. Hij zei B.
1: Nee, Afrobeat.
3: Welke Lika spreekt? Nee, man. Welke Lika spreekt? Ja, bro. Kom maar, man. Nee, man.
1: Hij zei bus.
0: Ja,
3: snap ik. Maar een woord daarvoor. Een woord daarvoor zei ik.
0: Maar ja, hoe, ja, wat voor
1: woord? Ja, maar woord? Een woord daarvoor. Hoe moet ik
0: ja, pendelbus,
1: aan die
0: combo
1: die we hebben gehad? No. Maar hoe moet ik denken aan die combo die we hebben gehad dan?
3: Ik zit in een gare tourbus.
1: Oh ja.
4: Ja, maar ja.
3: Hij zegt zelf tourbus tegen mij.
0: 30 seconden. Oh, ja. Hij zei, wat zei je vanmiddag tegen mij? Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem, Ja, ik ben daar, ik ben daar met jou.
1: Hey, Fabio, je bent nep in die game, man. Hij is een Lika die is spreekt. Graffiti.
3: Broer.
0: Oh my days. Nou, altijd gezellig om dit spel te spelen, maar uiteraard zometeen ook nog een hele dikke set van Puri on the Beat.
3: Fabio Kaffee.
0: En we hebben natuurlijk volgens mij nog één... Oh ja, de Confessions. Oh, daar wacht ik wel op. Goed, je gaat luisteren naar Aria, Vronnie Flex, Aria, Semsky en Karel.
5: Hey, het is DJ.

0: is eindelijk tijd voor de confession. Dus ik dacht, ik doe een grappige basbeatje even eronder. Het is tijd om te leren kennen hoe gek we allemaal zijn en wat voor geheimen in ons donkere brein zitten die we eindelijk gaan revealen aan de luisteraar.
1: Ik heb gekke verhalen hier zo meteen.
0: Oké, dus je gaat nu eigenlijk dingen voorlezen die we hebben meegemaakt.
1: Zeker.
0: En het is aan ons om te raden van wie het is. Ja. Het kan van Puri zijn, kan van Fabio zijn, kan van Joy Mountain zijn of zelfs van mij.
1: Ja.
0: Duidelijke toch? Heb jij ook één?
1: Nee.
0: Oh.
1: Wat is dit?
2: Je bent moeilijk, man.
1: Oké, ik doe wel.
0: Ja,
1: ik zet hem er tussen.
0: Oké, duidelijk. Alright, let's go.
1: Ik was in de sauna en wou gaan zitten in een lichtstoel. Een mattie van me ging eerst en hij viel achterover in die stoel. Ik ging didden, maar toen ik wou zitten, vloog ik letterlijk achterover met beide benen in de lucht. Iedereen in de ruimte ging stuk.
0: Alright. Dit is niet ik.
3: Dat kan je niet wel zeggen.
0: Weet je wat? Ik weet al wie het is. Sauna, kom op. Wie balt in de sauna, man? Wie is een bal? Dat is Puri on the beat, man. Hallo. Dat is Puri on the beat, man. Hè? Twee zwembaden in je huis? Ondergrond, skate, Batman. Ik hoor je, man. Dat was jij toch, Puri?
3: Ja, deze was fire, man. Ik zeg eerlijk, ik was in Malta vorige week. En we hadden naar Musicon gegaan. Die dag daarna hadden we gewoon een hotel geboekt. Dik hotel. Sauna, spa, alles. Nu een mattie van me, Kietje, shout out naar hem ook. Ze gingen zo'n salt cave.
0: Ja.
3: Je kent dat toch?
0: Ja, zeker.
3: Maar er waren van die aparte stoelen. En ik hoorde nog vaag in mijn achterhoofd. Die vrouw had me gezegd van, hey, kijk uit als je op die stoel gaat zitten. Want hij is een beetje, je weet toch?
0: Oh.
3: Nu zit er één guy zit al daar. En die mattie van me loopt naar binnen. En ik liep een klein beetje achter. Hij gaat zitten, hij valt. Die kleur gaat helemaal plat. En ik ga ook helemaal plat. Snap je? Ik denk van, wat doe je? Nu, Einstein, ik wil ook gaan zitten. Maar bro, hoe ik ga zitten. Ik vlieg letterlijk gewoon achterover. Gewoon.
0: Klapstoel.
3: Bam!
0: Dat is zo ver luxe, man.
3: Ik zat gewoon zo. Mijn benen gingen zo.
0: Nou, hoeveel sterren was dat hotel? Dat is een
3: fruit
0: outie heen. Kijk. Jongen. Ja. Oké, duidelijk. Dat was de eerste confession. Poei, je bent. De tweede.
1: Mijn eerste droombaan was om een treinmachinist te worden.
0: Jij bent dat, man.
1: Nee, ik ben dat niet, man. Nee, daar is niks mis, maar ik ben dat zeker niet, man.
0: Dit is Fabio dan?
3: Nee, dit is Cartier dan.
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Ik zie je wel een trein besturen.
0: Dit ben ik niet.
1: Oh.
0: Dus wie is het dan? Klinkt best wel gek, man.
3: Fabio?
1: Dit is Fabio, man, denk ik.
0: Ben jij dat?
4: Op wat zei we? Ik persoonlijk denk jij, man.
0: Ben jij dit, Fabio? Want ik weet dat die van Jermaine. Jij toch? Ik heb begrepen dat die van Jermaine heel heftig is. Dus ik dacht, dat kan hem niet.
5: Ja, precies. Kan niet.
0: Dat kan hem niet zijn. Maar wacht even, Fabio. Oké, wacht. Doe mijn mic naar Fabio even heel snel.
5: Yes. Ik heb twee opmerkingen.
0: Nou, tot zover jouw droom als treinmachinist dan, hè? Je bent gewoon toch maar een rapper, muzikant geworden.
5: Ja, man. Nee, ik weet niet. Vroeger, ik was gewoon echt op die shit, man.
0: Ja, maar bro, wel. Ik wil astronaut worden, geloof ik.
3: Wow. We gaan dit negeren? Maar wat is gebeurd? Wat is gebeurd?
0: Broer, je zegt, volgens mij heb je een mic nodig. Waarom? Ja, maar ik heb twee op mijn mond.

0: Scherp.
1: Maar oké, okay, de straaimachine is wilde je worden. Wanneer dacht je, nou, dit gaat het toch niet worden voor mij?
2: B, wat het dus was, mijn opa kwam een keer naar me toe, toch? En hij zei, ja, je wil dat? En toen zei hij van, ja, je gaat elke dag diezelfde, zeg maar, ding moeten rijden, toch? Amsterdam Centraal, ja, naar Diemo, elke dag. Ja. Je gaat niet leuk vinden. En toen is die hele droom is weggegaan, maar in één keer gewoon, in één keer kwijt gewoon.
1: Kijk, dit is wel leuk om te weten wat eigenlijk mensen wilden worden. Dat is eigenlijk best wel tof om, thanks, ja, een nieuw idee. Ja, yes. Dankjewel, man. Heel tof was deze. Oké, nou, de volgende.
3: Ik heb honderden euro's verdiend door mensen te scammen op Fortnite.
4: Dit ben ik. Sorry, ik kon niet laten.
3: Snap ik. Je ziet ook uit als een scammer, man. Nee, scammer.
5: Ja? Je was zo boos?
1: Toen was als een V-box. Je hebt kinderen gescamd gewoon.
4: Ja, man. Kids, man.
1: Vertel me de scheme, man. Hoe ging dat?
4: Nee, ik was er niet.
5: Oh, ja, maar was er niet.
4: Ik was er niet. Vast PlayStation luisteren.
5: Nee, ik was er niet.
1: Nee, nee.
3: Ja, het spijt me, man.
5: Heb je dit gedaan?
3: Bro, maar ik heb die game al gekocht ook, dus ik mag het een soort van. Snap ik ook?
5: Nee, maar hoe heb je het gedaan dan? Wat is die...
3: Kijk, je... vroeger...
1: Vertel maar je crime.
3: Nee, vroeger was die game dat je tegen zombies moest matten, zeg maar. Ja. En je moest speciale wapens maken en shit.
1: Ja.
3: Maar het duurde echt lang. Mm. Dus toen zei ik gewoon tegen mensen van, ik heb die wapens en ik wil money ervoor. En eindelijk pakte ik gewoon die money, ging ik loesoe, hè?
1: Nee, joh.
3: Dat was gewoon die
5: tori. Je hebt die wapens nooit geleverd, zeg maar.
3: Nee, ik had die wapens zelf niet eens.
5: Bro, het duurde echt lang om die te maken, man.
1: Wow. 100 euro.
3: Nee, wel meer dan 100 euro.
1: Nee, honderden. Oké, yo. Crazy, man. Oké, nou, duidelijk. Ja. Nou, tot zover. Ja. Ik wist dat het eerst had, maar niet.
3: Oh, oké. Okay,
1: nou, zo jong.
3: Dankjewel.
1: Pas. Ja.
3: Nou, de volgende confession, jongens.
1: Ja, de volgende.
3: Ik ben ooit naar de hoeren geweest met mijn ex.
1: Oh, dit.
5: 100% Jor.
1: Ja. Je zei dat je een heftige had, Jor. Dus dit moet jij zijn.
4: Eerlijk, ik ben dit niet, man. Dit is deze man hier.
5: Dan is het tatje, ja. Hey, maar voordat we verder gaan, dan moet die van Jor wel...
1: Nog heftiger zijn, ja. Ja, dat is het wel.
4: Nee, maar wacht even. Neem even mee. Ja.
5: Vertel even.
1: Ik dacht, ik ga even erover in. Nee. Dat was gewoon een gekke avondje Amsterdam. Je kent dat wel, soms ben je daar. En ik had toevallig drugs gebruikt met mijn ex. En toen zei ze tegen mij... We liepen samen bij de rode lichten. En toen zei ze, zou je gaan als ik zou zeggen dat je mag gaan? Ik zei, ja, wat is de scam, man? Heb je, weet toch, wat is dit? Hoezo, mag ik naar de hoeren, zeg maar? Zei ze, ja, nou ja, als je gaat, mag je je alleen laten pijpen. Of we gaan samen. Bro, we gaan samen, maar door de drugs, zeg maar, kreeg ik het niet hard. Dus uiteindelijk ging zij gewoon haar shit doen met die meid. En ik was gewoon aan het kijken, man. En dat was een geweldige ervaring, kan ik je vertellen. Dus ja, dat is mijn life. Zo, je kijkt naar mijn German.
3: Is dat jouw life? Ja,
1: dat was mijn life. Nou, okay. Nu is het Max. Niet voor niks.
3: Maar wel een aanrader dus.
1: Ik zeg je eerlijk, zo ontdek je wel dat liefde ook wel dat je beste vrienden kan zijn ook. Dus ja.
3: Mooi.
1: Dat was een leuke ervaring.
3: Zullen we naar de volgende gaan?
1: Blijkbaar wil jij heel graag naar de volgende gaan, Dena. Zeg
3: het. Ik ben gewoon benieuwd naar het verhaal.
1: Ja, ik heb alle muziek uitgezet, speciaal voor dit.
3: Nou, we weten van wie die is. Ik heb geplast in een fles en gepoept in een zak. En dat gesmeerd onder mensen hun bed, omdat ik boos was op hun.
1: Ik heb dat.
3: Daarna was ik nog niet klaar en heb ik heel het huis laten stomen, zodat de geur 100 keer erger werd.
1: Yo, waarom ben jij zo, Jormout? What the fuck is er mis met jou?
4: Okay, laat me gewoon niet
3: doen. Je bent een
1: nu, crazy, nu, man.
4: Nu klink ik echt als een lunatic.
1: Je bent een lunatic, bro. Dat plassen in die fles en dat poepen tot daaraan toe.
3: Nee, niet tot daaraan toe.
1: Nee,
3: zie ik bro.
1: Fair enough, maar tot daaraan toe. Nou, nadenken als ik het huis nog laat stomen. Dat is gewoon wetenschappelijk gaan.
5: Dat is crazy, bro.
1: Dat is crazy, bro.
3: Science shit.
1: Bro!
4: Oké, laat me alsjeblieft mijn tori geven.
1: Graag.
4: Oké, kijk, luister. Wat was er gebeurd? Oké, wij gingen met z'n allen naar Center Parks. Groepje meisjes, groepje guys. Oké, cool. Maar je kent het wel. Je kent die regel, niemand gaat slapen, anders ben je gewoon de lul. Cool, ik ben heel fanatiek erin. Ik heb die mannen ook gezegd van, kijk luister, ik vind alles grappig, totdat je aan mijn haar zit. Want als je aan mijn haar zit, ik heb dreads. Het duurt lang om al die rotzooi uit mijn haar te krijgen.
1: Ja.
4: Oké, grappig, hè? Prank een paar mensen, leuk, ik hield het gewoon sportief. Oké, cool, boom. Nu, ik sluimer weg. Bro, die mannen hebben me geviolet, boss. Die mannen gooien mosterd in mijn haar.
1: Nee.
4: cayennepeper.
5: Oh,

0: broer, van alles zat in mijn haar wat ze in die osso konden vinden.
1: En ik werd wakker.
0: En ik keek gewoon naar mijn haar. Mijn haar, bro, het stonk zo erg. Ik dacht, nou man. En ik heb niet eens de attributen, want het zijn bij Centerparks. Ja, ik kan mijn haar niet wassen.
1: Alleen
0: water is niet genoeg, snap je?
2: Meid nog, je hebt geen meid meer, broer. Mosterd.
0: Broer, ik ben gewoon fok op, snap je? Ja. Dus ik dacht, ja, oké. Iedereen is de lul. Nee. Ik heb letterlijk gewoon nog van bepaalde mensen nog te horen gekregen van, hey joh, weet toch, zij zijn het, zeg maar, weet toch, zij zijn het.
1: Ja.
0: Ze werden een beetje bang van me, want ik keek echt om me heen van, ja, nu hebben jullie me echt gevonden, weet toch?
1: Ja, ja, ja.
0: En nou, jullie hoeven niet eens te slapen, hoe jullie wakker zijn, ik scheid, broer. Dat is oké, cool. Dus oké, boom. Dus ik was gewoon, ik maakte ze allemaal nerveus. Ik ging een beetje om hen heen lopen. Een beetje kijken van, oké, wat ga ik doen? Ik was maar een beetje mijn plan aan het verzinnen, zeg maar. Toen kwam ik op het idee om te gaan plassen in een fles. En te poepen in een zak. En toen ben ik, zeg maar, naar hun huisje gegaan. Heb ik mijn ontlasting gesmeerd op hun bed.
2: Op hun bed?
0: Op en onder de dekens, zeg maar. Snap je? Heb ik het plas, zeg maar, gesprinkeld over heel hun kamer. En toen dacht ik van, ik ben goed. Maar toen ik wegliep, dacht ik van, nou, ik ben eigenlijk nog niet satisfied of zo.
2: Je spint back gewoon?
0: Ja, man.
2: Je spint de blok back.
3: En het een U-turn gewoon, bro.
0: Ja, omdat ik keek gewoon naar die kamer en ik dacht van, je gaat gewoon ruiken van, man, iets klopt niet of zo. Je gaat niet gelijk pitten of zo, snap je? En dan heb ik je niet te pakken. Dacht ik van, weet je wat, iedereen is gewoon fire die hier slaapt. Ik had die doodoo-bag had ik gewoon naar de badkamer meegenomen. Ik zet die douche gewoon op zijn allerheets. En ik dacht van, ja man, ik laat hem gewoon even stomen. Gewoon die deur dicht zo, boef.
2: Jij bent fucking gek.
0: Toen heb ik die deuren opengemaakt en die hele osso rook gewoon naar kak. Gewoon, yes.
3: Hij zegt nog yes.
2: Bro. Je staat er nog steeds achter.
0: Ja man, I'm standing on it.
3: Mag jij nog bij de plek komen?
0: Ja. Ja.
3: Nu niet meer, denk ik.
0: En die goons die het hebben gedaan, zij weten het. Bro, ze hebben per direct naar Oslo gegaan. Ze hebben verontschuldiging aangeboden. Zo die chickies zeiden van, ja man, ik hoor je.
2: Nee, joh. Zoals die chicks waren van, ik hoor je, bro.
0: Ik liep nog steeds met mosterd in mijn haar, bro.
2: Ja, ik hoor je. Ik weet niet of dat nog zo erg is, man. Wat jij vertelt.
0: No, man.
3: Jij moet naar Pieter Baan, bro.
2: Ik wil de beide afsluiten en zeggen, ik vond het heel leuk om jullie te leren kennen, maar ik weet dat zo goed dat niet.
0: Bro, je bent daar. Ze noemen je mosterd on the beat en zo. Nee, bro.
2: Mosterd. Nou, dankjewel in ieder geval voor jullie confession. Dat was wel een hele leuke voor deze vrijdagronde. Zometeen de sessie van Puri on the beat. Blijf luisteren voor nu Idali, Ronnie Flex en Kaya Imadi. La.

Je luistert naar de Cartier DNA Show. Zo meteen Gautje en Naro. Galaxy Radio. En ja, ik weet het, deze dagen vaak in het buitenland. Wanneer kan ik nou Puri on the Beat live toch eens horen? Nou, speciaal voor jou heb ik hem hier naar Galaxy Radio gehaald. Puri, als je er ready voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af voor je vrijdagavond. Geniet ervan. I got Puri on the beat.

0: Jij wou al staan voor je klaar. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond. De lobby.
1: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: BN. Dit is de Galaxy Nieuws Update. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Boom. Lid zijn, pit zijn en op die mapapa strip zijn. Het is weer vrijdagavond en jij luistert naar Galaxy Radio. All over Nederland, Den Haag, Alphen, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Gouda, Nigeria, Kaapstad, Malta, Mallorca. De hele wereld luistert naar Galaxy. En jij luistert ook naar Galaxy. En het is vrijdagavond en dat betekent, Naro is er ook weer bij. Geef een applausje voor mijn broertje Naski.
3: Yes, man. Het is vrijdag omhoog weer, man. Ja. Ik ben weer blij om hier te zijn, man. Het lijkt alsof ik weken ben weg geweest, man.
2: Maar dat ben jij ook.
3: Nee, het is maar 5 dagen, man. Maar 1 show gemist, maar het voelt gewoon alsof ik weken ben weg, maar ik ben blij om terug te zijn, man.
2: Ja, maar want ik zie je kleur ook. Je was daar in de zon.
3: Ja, man, een kleine kleurtje gepakt. Was gezellig, man. Even een snelle flex. Was top, man. Ik ga niet voor je liggen.
2: Maar eerlijk, stel je voor die binnenlandse vluchten, of die Europese vluchten, toch? Ja. Als je daar ook een stempel voor moest halen, dan zat je al op paspoort 17 of zo, of
3: ja, niet? Maar 20 wel, man. Hey, 20 ja, wel, ja. Fully, man.
2: Oké, en waar was je nu?
3: Ik was in Malta, man.
2: Oh, shit.
3: Ja, man. Ik was in Malta. Goldgenoten alleen. Wat jammer was, is die publiek is jong, man. Zeg maar op die strip en zo, die uitgaansgelegenheden,
2: ja,
3: is gewoon jonge publiek. Dus dat was hem niet echt, snap je? Die andere feest die op zaterdag was, die was wel volwassen, maar voor de rest was jong. Maar we hebben gewoon genoten op die beachclubs en gewoon die restaurantjes, snap je? Dat was top. Maar echt uitgaan, dat was een beetje minder, man.
2: Dus daar was je niet echt, nee, in de zomer, zie je zo.
3: Nee, voor die bullies is het top, je weet toch? Die Lorette de Ma-achtige, snap je? Maar ik ben 3 Donnie's plus, maar come on, man.
2: Come on, nou.
3: Come on, man.
2: En natuurlijk op deze vrijdagavond, vorige week was hij er ook, toen was het ook heel lit. En ik zei tegen hem, nou, jij moet wel wat pakken komen. En hij is natuurlijk weer met ons hier. Mag ik een applausje voor Pesli?
4: Nice.
2: Pesli heeft de eigen mening en dat loopt voor je bij Galaxy Radio. Hoe gaat het met jou, broertje?
4: Ja, we leven nog, man.
2: Ja, we leven nog. Maar even, hoezo mag God jou eigenlijk? Hoezo mag God jou?
4: Ei, dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk niet. Hij weet, ik geniet.
2: Oké, maar hij mag jou niet?
4: Nee, dat sowieso niet. Soms.
2: Oké.
4: Maar ik ben wel zo'n oogappel, laat niet lijken, hè.
2: Ik ben wel blij dat hij jou vandaag een kans heeft gegeven om wakker te worden, want het zou anders zijn als je niet wakker zou worden.
4: Echt,
2: maar je bent erbij. En Naro, wat hebben we staan voor de aankomende fucking 2 uurtjes?
3: Dat ga ik je vertellen. We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, ik en GoTo hebben die strijd van, oké, wie gaat deze pakken? Snap je? Dus we gaan het zien. Ik sta natuurlijk voor, maar misschien gaat hij vandaag een puntje snoepen. Of het is, jee toch?
2: Ja,
3: mijn rechterkant gaat die punt naartoe, snap je? We zullen de stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Of natuurlijk met GoTo's spreuk. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. En wees snel, want het is maar 1 minuut. En we hebben natuurlijk een hele toffe gast in de studio.
2: Ja, dat is super duidelijk van de aankomende 2 uur. Vorige week deed ik het met Fans Lied, toen had ik hem ook pakslaan gegeven.
3: Jullie? Had hij je geklapt?
4: Nee, man. Ik kwam toch gruwelijk.
3: Met welke kwam jij? Even snel.
4: Ik weet niet eens. Ik ga je zo meteen zeggen.
3: Met welke kwam jij?
4: Ik kwam met O'Dana.
2: Oh ja, O'Dana.
3: Hey. Ik denk niet dat je van die hebt gewonnen, man.
2: Ik moet even nadenken,
4: man. Hij kijkt zo naar die scherm.
3: Ja, die.
4: Ik wist niet wat hij moest doen.
2: Wat de vorige week hadden we hier ook alweer vorige week? Je hebt nu
3: JDL.
2: Ja, heel sterk.
3: Ja, maar artiest. Ja, maar die tune was online gekomen met mij natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat
2: was lid vorige show.
3: Ja,
2: en natuurlijk de aankomende 2 uur hebben we natuurlijk muziek van Jaga Jaga. We hebben Glades, we hebben Jordi Money. Daar gaan we het ook even over hebben, want politie en justitie zit op zijn huid. Ja. We hebben Joey AK, we hebben KM, we hebben Messi, we hebben Moula. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur om je gek te maken op deze vrijdagavond. En natuurlijk wil jij een mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken op ons Galaxy app nummer. Dat is 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer. 085 0985-09-20. 4 keer de tweede kom je live in de motherfucking uitzending. En dan kan je zeggen van, hé, goudje, Naro, jullie hebben ongelijk, maar we zijn het eens met VSD. Maar dat is voor zometeen, zoals mijn broertje Natsuki zei, we hebben nog hele toffe gasten in de beling. Voor nu, Eagles.

0: zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, en je luistert nog steeds naar Goudje en Naro op After Nine Galaxy Radio. Hier op deze fijne vrijdagavond. Mijn broertje is weer back in full effect. Dus ik denk dat we gelijk kunnen starten met de...
0: Goudje en Naro, After Nine Release Friday.
1: Yes! Release Friday, Naro, neem ons mee deze week.
2: Yes, yes, yes. Ik ga de luisteraar even meenemen. We hebben Figo Gang in Model. DJ Wave met Dummy Bampa. QVMBA met Geeks Laat Leven. Kleeds, Lijpen, Boef, Masha Kiel. En 4A met Young Alice en Stampa, Buspa.
1: Ja, dat is weer...
2: Is een mooi lijstje.
3: Is weer een mooi lijstje.
2: Ja man, is een mooi lijstje. Kort en krachtig.
1: Ja, Geeks heb je... Geeks. Als een poko ging ik de hele tijd beseffen in de waggie. Fancy, welke poko's heb jij hier meegekregen?
3: Ik zeg je eerlijk, weinig.
1: Ja,
3: weinig. Deze week was ik niet. Ik was veel achter de schermen bezig.
1: Je was niet scherp deze week?
3: Nee, deze week was ik niet scherp, man.
1: Lekker!
3: Ja, man. Heftig gewoon, man. Ik zeg je eerlijk.
1: Oké, en Nari, jij?
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb alleen de laatste twee meegekregen, man. Glades, Lijpen, Boeven, MeshaQ, gouden combinatie. Natuurlijk, ze hebben lang ook niet samengewerkt. Dus deze combinatie is sowieso vuur. En natuurlijk 4-1 Young Alice, Stampa, Busba. Die ging helemaal feiren op TikTok, snap je?
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Er kon niemand beter op die tune dan Alice. Ik zeg eerlijk, ik vind het zelfs één van zijn giftigste verse, man, op deze man.
1: Ja?
2: Ja, hij
1: dan moet ik hem zo
2: meteen even beseffen. Geloof me hoe hij daar komt. Hij komt als laatste ook. Woe, hij komt echt giftig, maar die first gaat kwijt, man.
1: Ja?
2: Ja, maar die first gaat echt kwijt, man.
1: Oké, dan leg je een beetje jong, Alice. Oh, Kensley.
3: Jawel, man. Ja. Jawel. Ik weet je wat, ik vind zijn noncha, vind ik
2: taal. Ja, toch, keihard. Hard als persoon, snap
3: ja,
2: je?
3: Man.
2: Gewoon, weet je toch? En gewoon, hoe hij is zijn tune, die energy, zoals hij ook in het echt begrijpen.
3: Ja, dat is wel cool met energy.
2: Hij heeft ook die grappigheid even in die lijntje, weet je toch? Dus, nee, maar keihard, man. Ik vind die tune keihard ook.
1: Ja, dus ik zie daar niet echt de artiesten ertussen. Ik zie natuurlijk wel Lijpen, Boef en Jong Ellis, maar voor de rest niet echt de... Van, nu zijn er de opkomenden die echt storing brengen
2: klop,
1: in de game.
2: Klopt. Dus ja, alleen Glades, Lijpen en Boef natuurlijk, ja. Bro. Dat zijn drie toppers, man.
1: Ja, daar heb ik ook natuurlijk de rails voorbij zien komen.
2: Ja, zeker, natuurlijk, man. Boef, die kost ook zo veel tijd in de rails.
1: Die mannen zetten gewoon pap in die rails, gewoon, snap je?
2: Dat ook, maar ja. Boef heeft al 1,0 miljoen volgers. Lijpen heeft ook zo, weet je toch? En mensen, je weet toch, mensen zijn blij met deze combinatie, want ze hebben langer moeten wachten op deze combinatie, snap je?
3: Ik kan het niet eens meer herinneren hoe lang.
2: Begrijp je? Dat bedoel ik. Ik dus ook niet, maar ik weet wel dat het lang is.
1: Oké, Pigo Gang in Model. Die is ook weer, dus ze zijn ook weer, hun geven hun stoppen ook niet. Ik ben wel blij dat ik zeg maar bepaalde namen iedere keer terug zie komen.
2: Ik vind het ook keihard, maar Figo Gang is sowieso, bro. Ik zeg eerlijk, ik heb niks voorbij zien komen, maar Figo Gang stelt nooit teleur, man.
1: Nee,
2: dus zijn keihard, man.
1: Oké, en we hadden het er even over, dus we kunnen het nog eventjes 3 minuten erover praten. Jordi Money, man. Hij is constant in het nieuws met zijn 101 bars.
2: Ja, ze willen het weghalen, hè?
1: Ja, ze willen het weghalen, de politie en justitie. Want wat hij daar rept is echt zeg maar tegenstrijdig met het politiepak.
2: Ja ik hoor, ik heb het gehoord, maar waarom nu pas? Dat snap ik niet, want die 101 bars...
3: Ze willen hem niet goed zien.
2: Die is al zo lang online, snap je, nu pas komen ze. Omdat die man nu echt hard gaat, snap je? Ze zien hem in kino's, ze zien hem daar, die man blijft bomrozen met die tjus. Ze denken van nee, deze man gaat te hard. Moet er iets op hem vinden, snap je?
1: Ja,
2: dat... Snap je? Die man gaat gewoon te hard, dat is het, bro.
1: Maar hij laat het wel lukken.
2: Hij laat het lukken.
1: Heb je het gezien, Fensley?
3: Ik zag wel dat er een beetje AMG alleen maar gezeik was.
1: Mm-hmm.
3: Maar,
1: ja, maar alleen maar gezeik.
3: Voor de rest, ik heb me niet in verdiept, man. Zoals ik zei, ik was achter de schermen, maar ik keek wel mee.
1: Ja, want die 101-baas bestaat maar 5 jaar, zeg maar. En in het begin was er wel al een dingetje dat ze erover spraken, maar nu, zeg maar, de agenten van nu zijn, zeg maar, onze leeftijden, die zijn ook, zeg maar, straatje opgevoed.
2: Ja.
1: En we zien van, hey, timer, dat werkt niet.
2: Ja, maar nu pas na 5 tijden, doe even normaal, man. Dan moet je gelijk komen, weet je, in de eerste tijden, begrijp je, de eerste maand. Je kan niet nu pas, weet je, toch dingen gaan voeken, maar ik vind dat super Spaans.
1: Ja, maar hij wil het werk wel goed verrichten, want hij zegt, heb je spullen ergens liggen, bel me, dan kom ik het netjes weghalen.
2: Wie zei dat?
1: En je hebt die money.
2: Ja.
1: Dus ja, ik weet niet wat hij bedoelt met die line. Misschien weet jij het wel en dan kan je dat aan ons doorgeven. En dan kan je dat doen op 085-029-4x2. Dan kom je live in onze Galaxy app, in onze live uitzending. Zoals je kan zien hier op het beeldscherm, zijn live. Dus zit jij in de auto, kan je nog de aankomende twee uur je radio harder zetten en pom mee. En als je live aan het meekijken bent, shout-out naar jou. Ja, dan denk ik toch dat we nog eventjes naar die nieuwe pokus gaan luisteren, man, van deze week. De Release Friday. Gaan we ze even elkaar zetten?
2: Ja, toch?
1: Ja, man, let's go. We gaan eerst starten met Jay Koppig, Hekje 31, slideshow.
4: This Bangle Boy.

En al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn beetje weg. Ben niet ready als

0: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, je hoort het heel goed, hier op Galaxy. Lid zijn, fit zijn en op die...
2: Mappampanstrip zijn.
1: I see. Yeah. Deze vrijdagavond zijn we hier bij Galaxy Radio en het wordt lid. Onze gasten zijn ook al in de motherfucking building. Dus zometeen kan jij meekijken op het scherm of je gaat het horen live op de radio. Maar zoals we altijd bezig zijn, iedere vrijdag is het een TikTok momentje. En Pesley, is jouw TikTok al ready?
3: Mijn TikTok is ready.
1: Ja, dus zeker weten. Iedereen mag bij jou reageren in de comments. Ze mogen hun wijk representeren, hun moeder, hun vader, hun vrienden. Jij geeft ze allemaal een shout-out. Dus ben jij ready voor dat?
3: Ik ben zeker ready, man.
1: Oké, dan wanneer je een toontje hoort, dan kan je gaan. Ben je ready?
3: Zeker.
1: I see.
4: Het TikTok-minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
3: Hi.
1: Ja, wie heb je daar allemaal dan?
3: Nog niks.
1: Hij draait net. Je moest al 30 moest je er al in gaan.
3: Ben jij erin?
1: Nee, daarom liet ik het aan jou over.
3: Oké, maakt niet uit.
1: Dan ga je dit krijgen.
5: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Ja, dan moeten we wel naar die Breaking News gaan, man, naar Roman. Want Fancy was nog niet ready.
2: Hij was nog niet spits.
1: Maar misschien kunnen we het zo meteen weer even oppakken. Gaan we dat doen dan? Dan pakken we hem zo meteen op als er nog tijd ergens voor is.
2: Ja, maar ik denk dat dat het beste is.
1: Dat is misschien waarschijnlijk het beste. We gaan nog eventjes naar Geeks luisteren. En daarna gaan onze gasten aanschuiven. Dus ben jij ready? Blijf luisteren naar Galaxy Radio.

zoveel geschopt in mijn leven. Ik heb zoveel kapot met die zondes, ik voel me rijker als we konden vergeven. Wie gaf ze dagelijks eten? Voordat je met mij was, was jij niemand. Wie heeft je die naam gegeven? Ik weet nog hoe raar ze het ontdeden. Nu vragen ze mij om te kijken, maar wie heeft de naam gekeken? Ik ben gemaakt voor die lijf in het donker. Ik voel me vermaakt in de regen. Word ik gepakt, ben ik namen vergeten. Heb je ooit in de ogen van de dader gekeken? Ik ben de hoofdverdachte, mond is dicht, laat me daden spreken. Jij neemt mijn naam in je mond, maar ik ben op leven, laten leven. Dus we laten je leven.

weet je wat er raar is? Ik gaf je dagelijks eten. Voordat je met mij was, was jij niemand. Ik heb je die naam gegeven. Ik weet nog hoe raar we toen leefden. En dat we nog leven is wonder.

0: Yes, Goudje en Naro, After Nine op Galaxy Radio. En jij weet wat we hier aan het doen zijn. We maken legacy. En Naro, hoe voel jij je eigenlijk deze week?
1: Ik voel me helemaal top, man, neef. Ik kom net van vacation, snap je dus.
0: Maar, waar ga je volgende week naartoe?
1: Nee, man, nu even niet. Maar ik zeg eerlijk, bro, ik ben echt zo weg geweest. Laat me even snel zeggen. Januari was ik in Thailand. Februari ging ik naar Mexico met mijn B-Day, 30 plus. Daarna ging ik kijken, april ging ik naar Cura. Mei ging ik naar Marrakesh. En nu kom ik net van Malta.
0: Toch? Ja, maar kom op nou, man. Hoeveel geld heb je wel onder die kussen liggen, man? Shit.
1: Nu niks meer, man. Nu moet er weer gewerkt worden, snap je?
0: Oké, ik hoor je nog, man. We gaan het daar eventjes nog een keertje over hebben. Want misschien moet ik met een paar trips met je mee.
1: Ja.
0: Maar de tijd is... Wacht, ik moet hem nog een keer...
2: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After Nine Breaking News.
0: Yes, en als je hoort Breaking News, dan kan je niet denken aan Peter Edderfries. Dan hoor je Naro en Goudje. We zijn hier in de studio, Galaxy Radio. J-Fizz is een opkomende artiest uit Amsterdam die sinds 2024 passie voor muziek heeft en professioneel vorm geeft. Geboren in 2004 heeft hij vanaf jongs af aan een diepe connectie met muziek en hij kan geen leven zonder muziek voorstellen. Zijn gedrevenheid is 24/7 en dat is hij ook vandaag. Mag ik een applausje voor J-Fizz?
3: Dankjewel.
0: Ja!
3: Warm welkom, man.
0: Ja.
3: Jezus, man.
0: Kom op, man. Geef voor niks. Je bent hier niet voor niks.
3: Ja.
0: Hij is sterk. En natuurlijk, Hayabusa had hem vorige keer al in de motherfucking building. Geef maar applaus voor Hayabusa. Go fast.
3: Go fast.
0: En eigenlijk moet ik gelijk naar binnen vallen, want ik ben eigenlijk niet blij met jou, Hayabusa. Je hebt die mannen van mij je pak slaan gegeven. En dat kunnen we niet accepteren. Nu is echt de Champions League speler hier.
1: Ja, maar jij moet het gaan doen, man.
0: Ja, want dat kunnen we niet, accepteren, maar dat is voor zometeen. Natuurlijk, super lid dat jullie allebei hier in de building zijn. En hoe gaat het met jullie? Laten we met jou beginnen.
3: Ja, goed, man.
0: Ja?
3: Goed, man. We werken hard.
0: Hey, maar heb ik iemand overgeslagen? Ik zie hem nu pas hier achter die box, man.
4: Seven side baby.
0: Seven side baby.
4: Coming.
0: I see. Wow. Hey, omdat ik zie niet achter die box, man. Maar je bent er natuurlijk ook, shout-out naar jou.
4: Mijn excuses.
0: Viz, neem ons mee. Hoe gaat het met je, mijn brada?
3: Ja, we zijn er, man. Mm-hmm. Werken hard, man. Snap je?
0: Oké. Sterk in met jou, Hayabusa.
4: Ja, mezelf, man. We zijn lekker bezig. Mm-hmm. Hard werken. En gaat veel moois aankomen, man.
0: Ja, man. Dat is lid, man. Jeffy, jij bent de eerste keer bij ons hier bij Galaxy Radio. Tenminste, bij mij en Naro. En neem ons een beetje mee, man. Wanneer is het maken van muziek echt op je pad gekomen dat je dacht, no, hier is wel mijn passie, man. Dit moet mijn breder worden.
3: Ja, wanneer was dat? Ik denk 2 jaar geleden, man. Mm-hmm. Maar het is van mijn rapte sowieso al.
0: Mm-hmm.
3: En destijds was het drill. En ik zag gewoon dat het lekker voor hun ging, man. Ging ik het proberen ook. Je weet toch? En toen dacht ik van ja, man. Het is gewoon mijn shit, gewoon.
0: Ja, dus de info klopte wel van 2024 of niet?
3: Ja, toch echt begonnen.
0: Maar de eerste keer dat je geen spitten zei, dat ze tegen Nomme. Je bent fucking nep, man. Of waren ze gelijk van, jij bent...
3: Ik zeg je eerlijk, mijn familie zei van, je weet toch, ik was aan. Maar die boys gingen me wel zeggen van, is nog werk aan de winkel.
0: Ja.
3: Ik was niet direct.
0: Ja, want bij mij is dat nog steeds zo, zeg maar, na 7 jaar zeggen ze nog steeds dat ik nep ben, snap je? Maar er komt...
3: Ja.
1: Nee. Je hebt gelijk, maar ik zeg eerlijk...
0: Wacht even, wat zeg je, hebt gelijk, dat ik nog steeds nep ben?
1: Nee, maar laatste tijd, ik zeg eerlijk, met die freestyles verras je me wel, man.
0: Oké.
1: Maar dat mag ook wel naar 7 tijden, snap je?
0: Oké, dus, en toen was je passie echt ontstaan van, no, dit ga ik doen.
3: Ja, man.
0: Oké, heel sterk, man. En hoe is jouw connectie met Hayabusa tot stand gekomen?
3: Buurt toch?
0: Komt ja, de buurt sowieso. Ja, blok.
3: Zo, man. We zijn allemaal United. Mm-hmm. Dus.
0: Want er zijn natuurlijk te veel rappers op de blok, snap je? Bij ons, vooral in Damsko. Maar, hoe noem je dat? Gezonde concurrentie, zeg maar. Want iedereen houdt elkaar in de gaten. Deze man komt boos. Deze man komt ook boos, snap je? Maar hoe is het bij jullie? Dus je dacht gewoon van, we weten wel wat is wat, maar we moeten een keer die studio pakken. Hoe ziet het eruit? Die studio vibes bij jullie. Tenminste met jullie twee, hè?
3: Ja, Boesa had me gewoon gelinkt. We gingen elkaar linken. Eindstand, ja. Zij was stuur gegaan, HB. Is gewoon chillen, man. Snap je? Veel tunes gemaakt. Is pas ook eentje uitgekomen, Baddy at the Hood.
0: Ja, sowieso.
3: Dus ja, man. Zo'n beetje, man.
1: Koken.
0: We zijn aan het koken. Hey, Boesa, fuck aan met jou dan, mijn brother.
4: Ik ben er, man.
0: Ja, hè?
4: Ja, man.
0: Nog steeds gewoon go fast in deze dingen, daar.
4: Sowieso, ja, toch.
0: Jouw dingetjes vanaf de laatste keer dat we hebben gesproken, toen was ik er niet. Mm-hmm. Maar ben je nog steeds op hetzelfde pad?
4: Ja, man. In principe wel, man.
0: Mm-hmm.
4: Dus... een tune van me. Mm-hmm. Sowieso love naar iedereen die tune blijft pushen. God, wie trots.
0: Ja.
4: Ja, die tune is lekker binnengekomen. En volgens mij vorige week hebben we ook Baddy uit de Hood online gebracht. Dus,
0: dus je bent nog steeds gewoon op, zeg maar, op die winning streak gewoon.
4: Zeker.
0: Waar we je willen zien.
4: Ja,
0: en dan, natuurlijk, JFS, iedereen is bezig met toekomst. Maar ik praat niet over 5 jaar. Ik praat gewoon van, waar ben je over 9 maanden?
3: 9 maanden.
0: Waar ben je over 9 maanden?
3: Ik hoop op een betere plek als nu, man. Mm-hmm. Snap je? Ik hoop, ja, gewoon dat ik, nu ben ik niet echt consistent met die pokus, maar dat ik consistent ben geweest met mijn pokus over 9 maanden.
0: Ja.
3: Snap je? Dat ik, ja. Ja, gewoon beter doen als nu, man. Je weet toch?
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar zolang je maar niet van je pad afwijkt.
3: Ja,
0: hij boezem voor jou natuurlijk. Jij laat het zien, dus dat jij bent bij ons echt gewoon een HB-kind dan ofzo. We zien jou graag ook daar. Ja, voor live. HB voor leven. En 24 baby, wat was het?
5: Nee, 7 side baby.
0: Oh, 7 side baby. Ben je ook een rapper? Want jou heb ik nog niet echt.
5: Ja, ik ben al jaren bezig, maar ik heb. Niet echt iets mee gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is jouw plan?
5: Ik heb gisteren toevallig een TikTok gedropt, mijn eerste. On the 7 Side Baby. It's 7 Side Baby, dus kijken.
0: En ik ga zo meteen gelijk bij 7 Man, hoor.
5: Ja, man.
0: Kijk wat je aan het doen bent daar.
3: Die man is hier, die man is hier.
0: Ja, hij is hier. Ja, want iedereen van de blog zegt dat iedereen is, want ze zijn elkaar goed, snap je?
5: Maar ik ben geweldig, ik ben geweldig.
0: Dat hoor ik graag, man. De ander. Ja. Nou, ik ben ook super lid, man. Die heb gelijk, maar dat moet je ook vragen. Natuurlijk is het hier gezellig in de studio. Heb jij vragen voor JFS, Hayabusa?
3: 7 Side
0: Baby. Hey, Naro, help me man met die 7 Side Baby, man.
1: Ik wist ook even niet meer, man.
0: 085-029, 4x2, dan kom je live in de uitzending. We zijn nog sowieso anderhalf uur actief met Ma Pampa. Dus stay fucking tuned, man. We zijn hier, man.
3: Das.

iron, iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vergesteld, I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zijn steken. Sing some more liedjes, the body is tea. En is so super amazing.

0: Yes, goudje Naro hier op deze vrijdag avond nog steeds Galaxy Radio door heel Nederland, Den Haag, Alphen aan de Rijn, Alkmaar, Suriname, Curaçao, Bonaire, waar je ook maar wil kan je ons beluisteren en natuurlijk live meekijken, dan zie je ons hier in de motherfucking studio. En Naro,
1: yes,
0: ik denk dat het tijd voor dit is.
2: Stelling van de week van Naro.
1: Yes, daar zijn we weer met de stelling van de week. En de stelling van deze week is als volgt. Echte vrienden spreken je altijd aan op je fouten, ook als dat de vriendschap kan schaden. J-Viz, hoe kijk je naar die stelling?
3: Dus nog één keer voor me.
1: Echte vrienden spreken je altijd aan op je fouten, ook als dat de vriendschap kan schaden.
3: Ja man, dat is gewoon real toch?
1: Realness, ja toch?
3: Dat is die realness wat je moet hebben, vind ik.
0: Maar...
3: Bij...
0: Ja, maar en als het je kan schaden? Dat je denkt van, no, jij bent te puur met mij, man. Skip jou eigenlijk, man. Of dat bestaat niet in je kring?
3: Nee, man. Iedereen houdt het gewoon meer dan 100 met elkaar, je weet toch? Mm-hmm. Ik vind dat sowieso belangrijk, je weet toch?
0: Oké, okay, ja, Boeja.
4: Yes, broeder.
0: Die stelling. Hoe kijk jij naar die stelling? Echte vrienden spreken elkaar altijd aan op fouten, ook als het de vriendschap kan schaden.
4: 100%, man. Altijd. Ik ben het daarmee eens, maar ja, man.
0: Ja, maar daarna...
3: Maar hoe schaden?
0: Gewoon...
4: Opfokken gewoon. Ik zie het zo, een echte broeder van jou, snap je, al weet hij iets van, en hij denkt van, nou, je gaat het niet leuk vinden, gaat je komen zeggen, snap je?
0: Ja.
4: Daarom is hij je broeder.
0: Ja, want dat is het toch, want soms zeggen ze toch, je kan niet beter alles vertellen, want dat kan je opfokken. Want hoe zeggen Nederlanders toch alweer, oh ja, de waarheid doet pijn.
3: Ja.
0: Snap je? Maar hoor je wel liever de waarheid?
4: Ja toch, dit is net als, er is een festival, mm-hmm. Een broeder van jou. Hij ziet jouw vriendin met de andere keel.
0: Ja.
4: En hij weet dat jij die keel ook kent. Snap je? En hij staat. Snap je?
0: Ja, ik hoor je met die.
4: Hij hoort jou te zeggen. En als hij je nu niet zegt, ja.
0: Ja, dan ben je ook dying, ja. Dan ben je ook niet daar, man. Oké, okay, nou super duidelijk. Ik ga jou andere naam geven, man. Ik ga je andere naam geven, man. Naro, wat is het?
1: Bro, ik weet het.
0: Je bent slecht met naam.
1: Nee, moet je echt niet vragen.
0: Maar het is ook... Sefferside is voor mij perfect. Ja, Sefferside. Sefferside, hoe kijk jij naar die stelling?
5: 100% loyaliteit.
0: Ja? Oké, dan gaan we gelijk de volgende stelling met jou ook beginnen, hoor het.
2: Goudjes, stelling van de week.
0: Een echte vriend kiest altijd jouw kant, ook al als je ongelijk hebt. Ja, dan gaan we de andere kant op.
5: Wat?
0: Een echte vriend kiest altijd jouw kant, ook al als je ongelijk hebt.
5: Nee. Hij moet me wel mijn fouten zeggen.
0: Ja?
5: Ja, 100%.
1: 100, ja man.
5: 100%.
0: Oké, man, vertel me waarom. Ik heb iets meer nodig.
5: Het is gewoon, realness gewoon. Loyaliteit, wat ik net al zei. Ja. Is loyaliteit. Okay. Ze moeten me gewoon zeggen, als ik fout ben, ik fout. Keep it 100.
0: Hey, Boeza.
4: Nee, ik sluit nog bij die one-on-one.
0: Ja? Toch?
4: Als ik fout zit, moet elke brada of iemand rondom mij me gewoon kunnen zeggen van, ik ben fout.
0: Jij?
1: Ja, 100%, maar zeg maar van, je toch ook al, hoe moet ik dat zeggen? Bijvoorbeeld, van, hij zit eigenlijk niet meer met me in de groep. Gaat hij me niet, zeg maar, wel, zeg maar, apart, zeg maar, je weet toch?
0: Yes,
1: zeg maar, dat.
0: Ja, want...
1: Dat moet, zeg maar, in een groep, zeg maar, van... Gaat hij me niet, zeg maar... En dan zeggen ze van, nou, eigenlijk was je wel fout.
0: Ja, toch, want dat is het ook...
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, maar in die ding heeft hij wel mijn bek.
3: Heeft hij wel je bek,
1: snap je wat ik bedoel? En dan zeggen ze van, nou, je weet toch, ik wou niet zo zetten misschien voor die groep, maar eigenlijk was je wel fout, dan, maar, je weet toch?
0: Ja, toch, want dat is het.
1: Of iets gewoon.
0: Dat is het, ook als je ongelijk hebt, snap je? Dus als je in een situatie terugkomt waarvan je eigenlijk lekker bent van, dat is moe, maar daar zeg ik op dat moment, no. Mijn jongen heeft gelijk, maar dan moet ik je opzij kunnen roepen.
1: Ja, maar dat moet kunnen ook, man.
0: Okay.
5: Nee, man.
0: Niet?
5: Nee, man.
0: Waarom niet dan, Boeza? Vraag me
5: gewoon. Ja, Boeza, man. Hey,
0: Ja,
5: man. Zeg me direct gewoon, man. Zeg me gewoon rustig.
0: Ja, maar het kan toch niet in die oorlog gewoon daar?
5: Waarom niet?
3: No.
5: Je hebt soms ook een beetje drank op.
0: Ja, maar er kunnen ook andere mensen kunnen erbij zijn.
1: Ja, toch? Niet die man die denkt van, je wilt hem, zeg maar, soort van kleineren of zo.
5: Ja,
1: je toch? Een schut in een wees, zeg maar. Snap je? Misschien wat hij ook, zeg maar, die lieke, je toch? Het kan, dat ben je zelf nu.
5: Fout, toch?
1: Ga je zomaar voor die mensen
5: in discussie van. Je moet me zeggen.
0: Ja?
1: Oké,
0: maar misschien denkt de Galaxy Radio luisteraar daar anders over. 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending. En dan kunnen we deze meningen even gaan bespreken. Natuurlijk gaat onze telefoon zometeen af, want er zijn mensen die online vragen hebben voor Hayabusa en J-Viz. Maar dat is voor zometeen. Er is nog genoeg voor het aankomende uur. Ben je ready?
1: Ik ben ready voor
0: Oké, dan let's fucking go, man. We zien jullie zo. We are back.
6: Arpi, wat zeg je, man?

0: Dit is de Galaxy News Update. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
2: After 9.
3: Galaxy Radio. After 9.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!
1: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085

0: vijf keer.
1: En hij vraagt niet eens naar de drijfveer.
0: Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

man, geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, nog steeds hier. Vrijdagavond, Galaxy Radio, Goudje en Naro. En in de motherfucking building, J-Fizz en Hayabusa. Sowieso, behind the music is DJ Fesley. Hij regelt het voor ons vandaag daar. En boys, ik zeg je eerlijk. Ik zie dingen voorbij komen in de app. Het is lit, het is gezellig en zo. Maar ik denk dat we eventjes naar die... Hoe moeten gaan? Wat zeggen jullie, man?
2: Ja, maar lekker komen
1: dan. Daarna komen nog een paar dingen voor jullie aan. Snap je? Die camera's al bezig met focus. Wat gaat gebeuren? Of wie gaat hij nu? Hij zoekt Nona. Echt met jullie. Ik ga me direct instellen. Gelijk goed. En daarna komen er nog een paar dingetjes wat jullie graag kunnen beantwoorden voor de Galaxy luisteraars. Vandaag zijn jullie bij Goudje en Naro. Let's fucking go, man. Betty uit de hoed. Gaan we die bossen voor ze?
3: Ja, let's go.
1: Hij vindt niet, dan kan je hem draaien, maar let's go.
4: Ik heb het gemaakt.

0: sack of the man, papa deck man. Ja, maar hij moest aan JP's. Hoe is deze boek tot stand gekomen, man? Was iemand op F2F en dan zei van, deze Betty dat doet is lid. Hoe ging het? Hoe ging het? Hoe ging het?
1: Ja, Betty, uiteindelijk was in de stuur. Zo is er zo naar F3S. Hij kwam met de beat en ik begon gewoon een beetje te neuren. Toen dacht ik van, ja man. Ik vertelde hem toevallig over een mol, over een Betty en de hoed. Dus zodoende ging ik in die Harry daar. Ging ik een beetje creëren. En uiteindelijk dacht ik al snel van, ik hoor mijn broski, Fish en Onin.
2: Ja, maar hij past op naar perfect, man, Onin. Met die flow daar. Ja, man. Ik vind die man zo
1: big up Hamid de Plus.
0: Maar Fish, wat ben je eigenlijk? Ben je zanger of rapper? Wat ben je eigenlijk?
3: Bro, beide, man. Ik snap het zelf ook niet, man. Echt niet, man.
2: Zo beide, man.
3: Beide, ja, echt, man. Ja, echt, man. Ik weet ook niet wat ik, je weet toch, wat echt mijn type... Dingen is gewoon qua beats en je weet toch, probeer gewoon van alles, bro.
0: Ja, want je bent zeg maar echt muziek. Kijk, voor Hamid Boeza is gewoon spit, je hoort. Ja, mijn jongen is in de fucking building. Maar bij jou is muziek, je kan zingen, je kan rappen. Is ook het echte talent, maar je weet het zelf nog niet eens.
3: Nee, maar echt niet, man.
2: Hij kan die tunes gewoon solo pakken. Hij heeft gewoon niemand nodig. Maar hij heeft die flow en hij heeft die bass ook, snap je? Dat is fucking lit.
0: En wat heb ik?
2: Die flow is moeilijk.
0: En wat heb ik?
2: Die flow is moeilijk. Die man laat het lekker.
0: Nou, dat is super lit. En Haibusa, je hebt ook nog iets voor ons wat we eventjes de luisteraars kunnen laten
1: passen. Ja. Iets wat eraan
0: gekomen. Maar iets kleins, toch?
1: Iets kleins, ja.
0: Hoeveel seconden heb ik ongeveer?
2: Kleine schijn.
0: Eigenlijk heb ik niet veel, hè?
1: Een dertig.
0: Oké, is goed. Dan gaan we dat eventjes doen. En dan... Voor wanneer staat deze gepland eigenlijk?
1: Dit is de eerstvolgende track die online gaat komen. Ik kan wel verklappen wie erop zit. Big up Miro.
0: Miro
1: was op deze Conquet.
0: Ja.
1: Dus ik zal zeggen Conquet, man. Ik trek het ook Conquet.
0: Oké, nou Span, laten we hem even beseffen hier zo.
1: Ja,
0: we zijn hier aan deze kant. Yes.
4: Yo, Adlibs.
5: If it ain't Turk, why ain't fucking...
6: Wow, gas, party, fast. Vandaag gaan ze turn up. Vandaag gaan ze spacen.
5: Yeah.
6: Vandaag zijn ze down voor een feestje. Conquest, gas. Formule 1,

0: Maar dit is eigenlijk oneerlijk, snap je? Dit soort dingen moet je niet met mij en Naro doen. Want,
1: gevaarlijk.
0: Ja, het is gevaarlijk, snap je? Want deze
1: gevaarlijk.
0: Ik ga gewoon automatisch opslaan in mijn voornaam.
2: Maar we hebben die tune daar.
0: No, maar dit is de echte preview.
3: Ja, man. Alles is ready, gewoon clip, alles. Dus
0: ik denk sowieso iedereen nu aan het luisteren is, denk ook van, hey, goudje met de teringleider, maar dit kan je ons niet aandoen, man. Maar nog, heel veel hier. Vis, ja, wat komt er bij jou nog meer allemaal? Heb je ook een preview die je wilt doorsturen, dat je denkt van, hey, ik moet jullie boos maken vandaag?
3: Jawel man.
0: Naro, airdrop hem alsjeblieft naar mij toe. Dan gaan we die zometeen oppakken. En dan hebben we nog natuurlijk eventjes, wil je eventjes naar de muziek gaan, naar OVM direct doorhalen? Want ik heb hier toch wel een paar dingetjes staan dat ik denk van,
1: Ja, dan moet je die gewoon vlammen mee maken.
0: Ja, ja, oké, dan gaan we dat even, nee, weet je wat, we pakken even snel een brasco en dan gaan we erin. Dan kan ik ook rustig die maak me niet boos van vis erin gooien. Let's go.
3: Yes.

0: Yes, gooit je naar ons nog steeds hier op Galaxy Radio. Yeah, yeah. Fansly behind the DJ booth. Hij verzorgt vandaag het muziek voor ons. Shout out naar jou, man, Fansly. Maar net heeft Fis iets naar me toe gestuurd van: hé, gootje, ik ben ook boos. Niet alleen, ik ben ook boos. Die tempo van de blok is heet, we gaan je laten horen. Dus wanneer wil je deze droppen?
1: Deze maand, man.
0: Deze maand?
1: Deze maand.
0: Oké, maar hoeveel seconden krijg ik van jou? Ook een kleine 30 of?
1: 30, 30. 30 is, goed, ja, 30.
2: 30 is perfect.
1: 30 is perfect.
0: Let's go dan.
1: Let's go.

0: Ei, sori, mutta niin mä ajattelin, että tehdä tosi monen
1: tosi
0: monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi
2: monen tosi monen tosi monen tosi
0: monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi monen tosi allebei. Ja toch, Naro?
3: Ja, toch.
0: Oké, okay, dan gaan we met deze beginnen. Voor jullie allebei is het, ja? Zou je liever rijk zijn zonder vrienden of arm met een hechte vriendengroep? Ze kijken elkaar af.
3: Nog één keer.
0: Zou je liever rijk zijn zonder vrienden of arm met een hechte vriendschap?
2: Maar dan,
3: vriendschap ook een familie, toch?
0: Dat je aan het denken, hè?
2: Ja. Maar heb ik de vrienden die ik nu heb gewoon...
0: Nee, je hebt alleen pap. Iedereen valt weg.
3: Nou, dan ben ik liever arm en...
0: Mijn echte vriendschap.
2: Ja, man. Hetzelfde, man.
0: Hetzelfde?
2: Ja, toch.
0: Zeker? Dan denk je, ja, ik moet zijn. Eigenlijk ben ik op iets anders, Jim. Oké, dan volgt deze. Zou je liever 100 jaar in het verleden of 100 jaar in de toekomst willen leven?
2: 100 jaar in de toekomst, man.
0: Toekomst voor jou,
2: Vis? Ja, man, voor mij toekomst.
0: Ja,
2: toekomst.
0: Ja, gewoon auto's die vliegen door de man fucking lucht.
2: Ja, maar ook wel verleden. Aan de andere kant, toch wel ook.
0: Welke kies je, Vis?
2: Toekomst.
0: Oké.
3: Toekomst.
0: Nari, wil je wat toevoegen aan dat?
3: Ben jij, nee, man. Toekomst gewoon, nee? Ja, man.
0: Oké, okay, toekomst. Oké, okay. Zou je liever alles onthouden of alles liever snel willen vergeten?
3: Ik zou je zo liever alles onthouden, man.
2: Onthouden, man.
0: Onthouden, hè?
2: Ja, ja.
0: Oké, okay, dat is sterk, heel sterk. Zou je liever beroemd zijn, wat er nou is, maar ongelukkig of anoniem en gelukkig?
2: Anoniem en gelukkig, toch?
0: Ik zei dat ook.
2: Ja, man.
0: Jij ook, toch?
3: 100% bezoek aan.
0: Oké. Zou je liever kunnen vliegen of onzichtbaar willen zijn?
2: Vliegen, man.
0: Onzichtbaar. Ja, jij bent naar deze situatie ook
3: altijd.
0: Ja. Oké, okay, maar jij wil willen vliegen.
2: Ja.
0: En je moet zeggen, ja, onzichtbaar?
3: Ja,
0: want jij wil gewoon naar binnen lopen zonder dat niemand in je kijkt naar de situatie. Hè?
3: Ja,
0: oké, okay, nee, dank. Dan hier. Heel tof voor rappers. Zou je altijd in rijm willen praten of alleen willen fluisteren? Dus alles wat je zegt rijmt of je praat zo gewoon de hele dag.
2: In rijm, man.
0: Vraag aan mij, van God, je gaat morgen naar een festival in een rijm.
2: Dat is broer.
0: Maar want jij hebt ook dingen, hè, in een rijm, toch?
3: Tuurlijk, maar gewoon de hele tijd gewoon een paar bars gooien. Ja, maar is moe, man.
0: Oké, dan volgt deze. Zou je liever nooit meer slapen of nooit meer eten nodig willen hebben? Of nooit meer slapen of nooit meer eten. Hé, hey, de Galaxy app mensen zijn...
2: Nooit meer eten, man.
0: Jij?
3: Nee, nooit meer slapen dan toch?
0: Ja, je bent er niet. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar, Naro, jij?
3: Nooit meer eten, man. Als je die slaap niet pakken, je gaat dit doen.
2: Ah,
3: je kan
2: toch.
3: Nog water drinken en zo, papa.
2: Ja,
3: je gaat niet eten, die slaap is superbelangrijk.
2: Ja, man.
0: Oké, okay, is goed. Zou je liever 1 miljoen winnen in de loterij of gratis kunnen reizen voor de rest van je leven? Dus dat betekent dat je kan alleen vliegen, hè?
2: Millie, man.
0: Millie, Hayabusa?
3: Gratis kunnen reizen overal.
0: Dat waren de vragen voor Hayabusa en Vis. Zometeen zijn we weer back in full effect. We gaan nu eventjes met Doughboy en Tracy. Stupid.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Radio. Mr. Hill.
1: On FM, DAB, online and on our free radio app.
2: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Boom, you know what I'm saying?
2: Hey, yo, everybody. Come on.

0: Yes, schatje, naar Galaxy Radio. Echt een man. Shout out naar Bart en shout out naar Shalom, man. Die mannen zijn er niet, maar ze zijn wel met ons. Dat zegt al genoeg. En natuurlijk, Sevenside, jij bent ook boos.
1: Ja, ja,
0: hoeveel
1: ja, ja,
0: seconden krijgen we van jou?
1: 30 ook.
0: Oh, 30? Ja, ben je ready?
1: Ja, let's zeker, go dan. Zeker.
2: Ik ben benieuwd, man.
0: Sevenside in his bitch.
1: Wow.
0: Get him, man.
3: Fuck the baddest bitches.

0: Hey, zet me zijn kap met hem. Ja, man. Hij ligt gewoon. Vis, praat met die jongen van je. Ja, praat met die jongen van je, broer. Hey, wat is gebeurd er met jullie daar in de Bijlmer eigenlijk, man, op de blok?
1: Ja, wat komen, man.
0: Iedereen gaat kwijt, hè. Maar voor dit wil je niet sturen? Hey, kap met dit, man. Kap met dit.
1: Ja, maar ik dacht van, die man is kei, man. Hey, G. Thanks, man.
0: No, no, no. Hey, zet me zijn. Keep going, man, nigga.
1: Thanks, man.
0: Keep going, man, nigga, man. Thanks, no, don't thanks. Get it twisted. Low, low. 80.000 mensen heb je nu gehoord en ze denken ook van, hey.
1: Wow.
0: Ja.
1: Hallo, mensen.
0: Wat zie je nu?
1: Yo.
0: Ja, is 71 kop mensen luisteren nu. Don't get it twisted, man, nigga. Wow. Oké, maar hey. No, sorry naar jou, man. Applausje, man. Semmelstijd.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dan gaan we weer door natuurlijk, want het is tijd voor throwback. Vis, met wat ben je? Wat voor muziek ben jij voor gehoor opgegroeid, zeg maar? Well, wat luisterde je nippels, je tantes, je ouders? Met wat
2: ouders wel echt die muziek van vroeger, je weet toch? Ja. Gewoon R&B, beetje van alles.
0: Oké.
2: Ik ben meer met Seven en zo een beetje opgegroeid. Wie nog meer? Winnen en zo, Vijs heb ik ook echt gekeken.
1: Hoe oud ben je?
2: 22, man.
1: 22, ja, man. Nee, dan hoor ik je.
0: Dus Campy is voor hem zeg maar een throwback, zeg maar.
2: Ja, toch, bijvoorbeeld.
0: Hi, Boussa!
3: Ja.
0: Met wat kwam jij? Met wat ben jij opgegroeid qua muziek? Zonder je eigen throwback, hè? Dus wat er om je heen werd gespeeld?
3: Sowieso R&B en veel Surinaamse muziek, man.
0: Ja? Ja, veel Surinaamse muziek?
3: Ja.
0: Kijk, wij zijn hier in de competitie, Naro en ik. Mm-hmm. En ik sta al 17-1 voor op die man.
1: Hij wil 17-1
0: sta ik al voor op die man.
1: Nooit.
0: En ik denk niet dat we het met de genre gaan doen. Ik wil direct stroom.
1: Ja, gewoon vrij. Dus,
0: wat is jouw throwback? Vis, wat is jouw throwback? En dan ook, ik kom natuurlijk altijd als laatste, want ik moet weten met wat ik aan het strijden ben, snap je?
1: Jij speelt vals, daarom. Jij gaat even meten voor wat man, en dan ga je kijken welke kan deze slaan, zeg maar.
0: Hayabusa, wat is jouw throwback? En dan praten we wel over, zeg maar, toch wel een... Wat zullen we doen vandaag? Donnie, een jaar geleden?
1: Ja, Achterjas.
0: Achterjas.
3: Sowieso, zijn op, snap je? Gewoon in de hoed, uiteindelijk vanaf kleins.
0: Mm-hmm.
3: Tune, nou, wat ik veel ging luisteren is... Die zien ze dat die shine, maar in de nacht zei ze wat toen was van Green.
0: Van wie?
3: Van Green. Wie is dat broertje? Van Green Gang.
0: Oh, okay.
3: Die zien ze.
0: Maar is die op Spotify?
1: Volgens mij is die alleen op YouTube, hè?
3: Ja,
1: volgens mij is die
3: langer dan 10 jaar.
1: Ja, zeker niet.
0: Wat heb jij? Vis, wat ben je daar aan het doen?
3: Ik wist snel.
0: Ik heb mijn lightskin niggas altijd door, snap je? Wanneer ze deze doen, dan weet ik dat ze nog iets
1: pas mee.
0: Je hebt nog even tijd voor de troep, okay. Maar Vis, je hebt al gegoogeld iets, wat heb jij?
2: No, je hebt maar gevonden, je weet toch?
0: Oké, okay, wat heb jij?
2: Maar ik moet pokoe.
0: Ja, pokoe, throwback wel hoor.
2: Wat ga ik er zeggen?
1: Mag Nederlands, Engels, man.
0: Nee, maakt niet uit.
3: Ik heb hem hier voor jou, man.
0: Oké, sterk, Hayabusa, let's go.
3: Campy, zoveel stress.
0: Oké. Ja, veel mannen in de pen ook luisteren naar ons, hè. Dus we gaan niet gelijk doen. Dat is een hele goede throwback. Maar die ga je ook vaak beseffen?
3: Ja, man, sowieso.
0: Oké, dan kijk hem hier.

0: Ja. Dat was een hele sterke throwback, maar je boest aan Mandis.
1: Ja, man.
0: Hij is ook nog niet eerder hiervoor, zeg maar, gehoord in de throwback. Ja. Alleen toen Kempi er was helemaal in het begin. Dus nu sta je nog 1-0 voor op de rest. Ja. Maar Tis, wat heb jij?
2: Ik heb eentje van The Opposite, man.
0: Oeh, ja. Sterk ook, ja. Oké, okay, welke heb je dan?
2: Sukkel voor de liefde.
0: Wauw, man. Ja, ja, ja. Wow. Hey, ja, sorry, man. Maar zometeen in de Galaxy app kunnen we kijken wat ze zeggen, snap je? Maar okay. Deze is wel, dit is de echte throwback. Don't get it twisted. Kijk hem hier.

0: trots, mijn boys verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel één, want ik ben een super
1: yeah, yeah, yeah. Lief. Ik zeg je eerlijk, vis deze?
2: Sterk toch?
1: Sterk, heel sterk. Hij moest zo, sorry!
0: Ja, ja.
1: Nou, vind,
0: ja.
1: Je dat, vind je dat die.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, ja.
1: Oké, okay, dan is het mijn tijd nu. En ik ga voor deze. Deze kan echt niet. Deze sowieso
3: je gaat
1: plek.
3: Je vals spelen.
1: Nee,
3: man. Jij gaat gewoon.
1: Helemaal niet, helemaal niet.
3: Op een replay mode.
1: Wat voor replay?
3: Dit is een tool die we hebben gedaan. We hebben een keer gewonnen. Ga je gaat die tool vertekken. Ik weet dat gewoon.
1: Nee, maar ik ga voor deze.

0: Deze hoek is zo hard.
1: Deze was erg.
0: Ja, maar dit is voor iedereen.
2: Ik vind deze keihard.
0: Daarom ja, sterk, het is sterk, nu echt 17-1, 18-1, 19-1. En dan...
2: Maar ik moet nog, toch?
0: Ja, jij moet nog. Maar voor welke ga jij?
2: Ik ga voor... Kleine vieze hectato boys.
0: Wow. Oké. Nee, die hoor ik. Ja.
2: Doe dan! Ik had één tattoo, ik ga zo flexen! Ik heb precies deze alleen!

0: Ia,
1: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Hai, bu, să vii stat este plec.
2: Ia,
1: ia,
0: da, da, ia.
1: Vii să tot este plec.
3: N-aroma, e cu n-aroma. Ia, mai.
1: Ia, mai.
2: Ia, mai. Ia, mai.
1: N-aroma. Ia, mai. Ia, mai. Ia, mai.
2: Moet je gaan trappen in de bek?
1: Ja, oké. Je gaat het nog gelijk maken.
4: Maar ik zeg geen kidding. Vis is me wel echt met die.
1: Ja? Ja, dat kan. Oké. Okay. Ja, dan. Maar jij sowieso niet. Dat 100%.
2: Ja, oké, dan hebben we toch gewoon 18-2 dan.
1: Ja. Nee. 7-7. Hey, superlief. Vandaag is het Orsi aan in de studio. Maar we willen natuurlijk ook weten met welke motions staan onze jongens op. Dat betekent, we willen graag weten met welke motivatie ga jij de dag door. Hayabusa, wat is jouw quote van de dag?
2: Wie het kleine niet eert, is het grote niet waard.
1: Wauw, heel sterk. En is een duidelijke, we kennen hem, maar is een hele duidelijke. Als je die naleeft, dan weet je zeker dat het gaat werken. Sefasite, wat heb jij? Wat is jouw quote, Sefasite?
5: Houd honder.
1: Houd, dat is een tegel. Vis.
3: Vandaag beter zijn als gisteren.
5: Hmm. Puur.
1: Puur. Naro, wat heb jij dan?
5: Wat heb ik? Haal alles uit je dag, ook al zit het tegen, doe het met een lach.
3: Oh, wauw.
1: Hij kan het niet net op je auto.
5: Ja, man.
1: Wat is jouw?
5: Ik ga je eerlijk zeggen. Sharon naar Sontje Airline voor deze. We nemen risico's in onzekere tijd.
1: We nemen risico's in onzekere tijd.
5: Ja, ja, ja, man. Maar dat is een goeie, man. Zeg ja.
2: Ik begrijp
5: zeg ja.
1: Ja, neem ons even
5: mee. We nemen risico's in een onzekere tijd. Je snapt hem niet?
1: Nee, man. Nee,
5: mag
1: nee,
5: de bal me even?
1: Ja, de bal me
5: even,
1: man.
5: Mag je me even?
1: Zeker, man.
5: Ah, ja, boom.
1: We snappen het niet.
5: Oké. Okay. Het is een onzekere tijd, toch? Je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet wat straks gebeurt. Toch?
1: Ja.
5: Maar met risico's blijf je je grens verleggen.
1: Oh, zo bedoel je ook, kinderen.
5: Snap je?
1: Ja, ik dacht ik denk wel dat je laatste staat, nigger, maar... Ja, ja, oké, dat is waar. Maar met deze quote staan we dus op... Is, wil jij terugkomen op een quote van je, Hayabusa?
2: Ik vond deze vond ik goed.
1: Hoor. Deze, Sefasite?
5: Hij is goed zo,
1: man. Ja? Ja, die van jou is ook... Wil jij nog terugkomen?
5: Tuurlijk niet, man. Die van mij is superkrachtig, man.
1: Nee, kom op nou, man, Jim.
5: Wat?
1: Oké.
5: Want die van mij was niet... Je hebt niet eens eentje gegooid. Weet je wat hij doet? Hij gaat nu iedereen vragen. Want we gaan 5 voor, moeten we die show afsluiten. Maar je hebt nog 4 minuten. Jij gaat die cold gooien.
1: Ja, ik kan die cold omgooien.
5: Oké, doe dan.
1: Zorg altijd dat je veten strik, anders struikel je.
5: Kijk, dat bedoel ik, dat is lekker.
1: Je snapt hem toch? Want als je veters niet strikt, dan val je. Je moet niet vallen, broer. Je moet niet vallen, strik je veter, G. Snap je? Is dat waar of niet?
5: Ja, boy, ja, ja. Als dat jouw koos is, dan is dat die quote, man.
1: G, zet je telefoon aan, anders hoor je niks.
5: Zo kan ik de oplog 1000 gooien, man.
1: Hé, dying, man. Hé, Hayabusa, wat staat er nog meer qua... Oh, qua optreden, gaan we je op stages echt zien beginnen te bossen of wil je dat bewust nog niet doen?
2: Je stelt een goede vraag, man, bro. Toevallig laatst ben ik uitgenodigd om op Kwakko op te treden.
1: Ja.
2: Maar de gemeente, die wou het liefst geen mensen waarvan ze de feest nog niet direct kunnen zien. Okay. Dus ik heb dat geaccepteerd. Dus alles met de tijd, man.
1: Ja, want jij gaat hem gewoon nog niet weghalen, hè? Ga je hem langer als Ox ophouden, denk je?
2: We gaan het meemaken, man, broeder. Ja, ik durf daar nog geen...
1: Ja. Dus
2: Het gaat komen, net gaat
1: FSJ, komen. Ja, jij bost al goed op stages. Jou zien we al gewoon
5: de hele dag. Tuurlijk, maar zie je wat met vaag doet, man. Doe normaal, joh.
1: Amen. Maar hey, hoeveel zit er onder die kussen van die pokoe?
3: Weinig, man.
1: Maar sowieso ben je ook lekker bezig. Sefasite, blijf vooral je ding doen. En we gaan jullie natuurlijk ook in de... Als we lijst zetten, want dat moet verdiend worden.
5: 100% die boema moet ook stromen.
3: Yes, dankjewel.
1: En Naro, tijd is er weer, is er weer voorbij. Die vrijdagavond, dat gaat heel snel.
5: Gaat razendsnel, man.
1: Shout-out naar Hayabusa, Sebastian
2: en natuurlijk Viz. Dankjewel.
1: We gaan zo meteen afsluiten, want daarna moet ik die man een snel pakslag geven met Donnybank.
5: Oh ja, jullie moeten nog
1: aan. Ja, maar ik moet de naam
2: ook. Hoe kom jij? Donnybank?
5: Ik zeg eerlijk.
1: Wat toch?
5: Ja, maar ik zeg eerlijk, Hayabusa is wel eng, man.
1: Oké, we gaan het mee, man.
2: Ja, bro, we gaan vanaf weer mee, man.
5: Maar dat zeg ik alleen omdat ik heb verloren ook, snap je?
1: En natuurlijk, shout-out naar jou als Galaxy luister. Dat je iedere vrijdag met ons bent. Yeah. In een motherfucking building. Be safe en doe geen dingen wat wij ook niet zouden doen. En Naro, zoals ik altijd tegen jou zeg. Je bent mijn broertje. I got you. Ik hou van jou.
5: I got you. Wow. Love you too, boss.
1: Love. 100%.
0: Yes on the beat. Yes on the beat. Yes on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen

met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de

0: En dan verstaan van al die motherfucking type shit.
1: It's jungle, baby.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio.
4: Streets is ours. In your car, on the app.
5: Tap in and vibe out. Anywhere you go.
3: Listen anywhere on our free radio app.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: your soundtrack of summer.
1: Okay. Okay.

0: Number one,
1: Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
0: You the number one
2: for hip hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
0: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.